0: Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

Hallo Drenthe, ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
7: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
6: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot €46 miljard, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar... Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
8: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze zwaar. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En ja, dat kwam er gewoon even los.
6: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
10: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
11: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
10: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
12: Lekker slapen.
13: Dekkerslapen.nl.
14: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com.
15: Where Classic meets Future.
16: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
12: Lekker slapen, Dekker slapen.
13: Dekkerslapen.nl.
17: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen Drenthe.
19: Ja, Drenthe, een heel goedemorgen voor donderdag 27 augustus. Het is de dag waarop Judith een dagje vrij is. En daarom Ruben hier. Samen staan we op. Ik neem je mee de ochtend door. We nemen het nieuws met je door. Dat doe ik niet alleen. David is er ook. David, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
19: Ja, en wat is er dan zoal in het nieuws vandaag? Het einde van zwembad De Smelten in Smilde lijkt in zicht. De gemeente wil er geen geld meer in steken. Inwoners van Smilde zijn daar allerminst blij mee. Zometeen spreek ik met wethouder Ronald Bakker van de gemeente Midden-Drenthe en ook Cor Onderwater, wat ik een bizar goede naam vind als het om een zwembad gaat. Hij is voorzitter van het bewonersplatform in Smilde. En op onze website lees je het nu al. NHL Stende in Assen heeft gisteren een nieuwe locatie geopend. Het heeft alles te maken met de groeiende interesse in veiligheidsstudies. Steeds meer studenten willen zo'n studie doen en daarom is er meer ruimte nodig. Verslaggever Josien Feijsma weet er alles over, je hoort daar straks. En later deze ochtend hoor je ook meer over de afgesloten Norgerbrug. Die afsluiting duurt nu al veel langer dan gepland en dat zorgt niet alleen voor frustratie, maar ook voor dalende omzetten voor ondernemers in de buurt van die brug. En er is ook nog positief zwembadnieuws uit Hogeveen. Daar zijn gisteravond namelijk nieuwe plannen van het zwembad gepresenteerd. Het moet in 2029 open gaan. Al hebben ze daar ook wel last van een mogelijke kink in de kabel. Je hoort het straks.

0: Everly Brothers. Ja, het doek lijkt definitief te vallen voor zwembad De Smelte in Smilde. Al langer wordt er gesproken over de sluiting van dat zwembad. De hoge kosten zijn niet meer op te brengen voor de gemeente Midden-Drenthe. Daarom sluit het op 9 november, net na een laatste afzendmoment op 4 november. Ik spreek erover met de wethouder Ronald Bakker van de gemeente Midden-Drenthe. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de gemeente stopt met financieren. Waarom?
1: Nou, laat ik vooropstellen dat wij het ook een triest besluit vinden. En dat we, ja, dat we ook de emoties eromheen heel goed kunnen voorstellen. Maar kijk, er zijn twee redenen. In de eerste plaats de kosten van het zwembad, maar in de tweede plaats ook de staat van onderhoud van het zwembad. Mijn collega Daan de Kruijf en ik zijn er ook persoonlijk geweest om te kijken hoe de situatie is. En het wordt nu met veel kunst en vliegwerk opengehouden, maar het is gewoon niet meer te doen. Dus sowieso had het tot een sluiting moeten komen vanwege de onderhoudssituatie.
0: Oké. Dus ja goed, dat kost allemaal natuurlijk een hoop geld. Dat geld wordt er nu niet ingestoken. Er is eerder een werkgroep opgericht, Red de Smelte. Die proberen ook de sluiting te voorkomen. Is er recent nog contact geweest met die werkgroep?
1: We hebben naar aanleiding van hun eerste rapportje hebben wij contact gehad. Mijn voorganger heeft dat nog gedaan. Zij waren nu weer verder aan het onderzoeken naar de mogelijkheden. Alleen, wat ik u aangeef, wij hebben gewoon die besluit moeten nemen vanwege ook de onderhoudssituatie en vanwege de duidelijkheid die het schept. Hè? Naar alle gebruikers toe, naar alle belanghebbenden toe.
0: Ja, ik begrijp dat er eerder deze week door Red de Smelte al 3 scenario's zijn ingediend om het zwembad toch open te houden. Moet dat niet eerst worden onderzocht?
1: Die heb ik niet gezien. En wij hebben zelf diverse onderzoeken gedaan. En het verhaal is nog niet af, hè, rondom het zwembad. Want het collegebesluit voorziet ook in de mogelijkheid om voorstellen in te dienen tot 1 januari over een mogelijke exploitatie niet door de gemeente. En die zullen we ook beoordelen.
0: Oké, dus de deur blijft wat dat betreft nog op een kiertje?
1: Niet. Kijk, laat ik heel helder zijn. De gemeente stopt echt met de exploitatie en de financiering van het zwembad. Hè. Maar als er andere mogelijkheden zijn, hetzij dat in particuliere handen het zwembad wordt voortgezet, dan wel dat het betrokken wordt bij de vaart op de Smilders, het project voor het vastgoed in Smilde, dan kijken we daar kritisch, maar met een open oog naar.
0: Oké, goed, dat biedt het nog enige hoop. De gemeente bezuinigt nu natuurlijk dus op dit zwembad. Daar komt dan ook geld mee beschikbaar. Hè? Geld dat anders naar het zwembad had moeten gaan. Zien de inwoners van Smilde dat nog ergens terug?
1: U weet dat er een motie is ingediend en aangenomen door de raad, waarbij gezegd is, waarbij opgeroepen is dat wij het zwembad zouden sluiten, maar dat een substantieel deel van het bedrag naar de vaart op de Smilders gaat. Het vorige college heeft daar heeft aangegeven dat ze de helft van de besparing daarvoor wil inzetten.
0: Oké, nou dat nemen we in ogenschouw. Wethouder Ronald Bakker van Midden-Drenthe, dank u wel. Ik praat erover door met Cor Onderwater. Hij is voorzitter van bewonersplatform Smilde. Sorry. Ja, een club die zich ook hard maakt voor het openhouden van het zwembad. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, u hoort dit gesprek met de wethouder aan. Wat vindt u ervan?
2: Even wennen. Behoorlijk wennen. Wij zijn gisterochtend over dit besluit geïnformeerd. En we hebben gisteren ook een brief ontvangen. En het wennen is vooral omdat het heel wrang is voor Smilde en voor de inwoners dat de gemeente opnieuw de slechte staat van onderhoud van het zwembad als argument voor sluiting gebruikt. De gemeente is zelf eigenaar en zelf verantwoordelijk voor die staat. En tijdens de raadsvergadering afgelopen maandag, 24 augustus, is er door de werkgroep die de belangen van het zwembad behartigt, zijn er 3 voorstellen gedaan voor de werkgroep, 3 scenario's voorgelegd aan de raad. En is in ieder geval in de gemeenteraadsvergadering de indruk verwekt dat er een nader onderzoek komt naar die voorstellen. Ik begrijp nu van de wethouder, waar ik overigens nog nooit kennis mee heb kunnen maken, dus het is ook een beetje wrang dat de eerste kennismaking op deze manier plaatsvindt, dat na de sluiting nog naar die scenario's kan worden gekeken, of in ieder geval voorstellen worden ingediend. Maar dat is in ieder geval al een andere insteek van het college dan er in de raadsvergadering is gezegd. Nou, het is ook heel erg wrang dat we hebben in het najaar bereikt met elkaar dat er vanuit de inwoners meegedacht kan worden. We hebben als bewonersplatform ook een convenant met het college dat complexe besluiten altijd eerst worden voorgelegd. Je zou kunnen zeggen dat is nadruk van de kant van Smeelde gebeurd. Maar op dit moment is dit het enige contact wat we gehad hebben. En ja, hoe serieus neemt het college de maatschappelijke waarde voor Smeelde? Daar zetten we grote vraagtekens bij. We willen dolgraag in gesprek blijven uiteraard met het college. We hebben met z'n allen te werken aan de samenleving die we willen. Dus wij gaan ons beraden als bewonersplatform. Wij weten dit ook pas sinds gisteren, ook in overleg met de werkgroep, van hoe verder. En zullen in de loop van september, ik begrijp 22 september... is er een commissievergadering en 8 oktober is een raadsvergadering. En daar zullen we gebruik maken van de reguliere mogelijkheden om nog een keer onze wensen kenbaar te maken of onze alternatieven toe te lichten.
0: Ja, dus de strijd is nog niet gestreden, als ik het van u begrijp. Het zwembad, de sluiting lijkt wel dichterbij dan ook ooit. Dat is ook een realiteit. Hoe reageren bewoners? Want ja, daar heeft u natuurlijk ook contact mee.
2: Die zijn zeer teleurgesteld. Die hadden dit ook totaal niet verwacht. Zeker niet na de raadsvergadering van vrijdag. Van afgelopen maandag. Persoonlijk vraag ik me af, is dit nu een, waarschijnlijk ook een bewuste strategie van het college? En ook richting de raad. Hè? Ik begrijp dat er bezuinigd moet worden. Nou, als ik dat plaats in de totale context, is het voor de bewoners echt onbegrijpelijk dat er 15 miljoen wordt uitgetrokken recent voor de renovatie van het gemeentehuis. En dat er voor het zwembad de afgelopen jaren geen geld of nauwelijks geld is beschikbaar gesteld. Hooguit om een lekkage te verhelpen. Maar echt structureel onderhoud en vervanging is er niet gebeurd.
0: Goed.
2: En dat maakt het heel erg wrang voor de inwoners.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Wellicht een goed idee om eens met de wethouder af te spreken, ook buiten de radio-uitzendingen. Om tot slot, het zwembad, als het straks dicht gaat, waar moet u straks eigenlijk heen als inwoner van Smeelde? Welk zwembad ligt dan op de route?
2: Het dichtstbijzijnde zwembad Badom zijn overdekt die van Bijlen en Assen. Ik begrijp dat uit de berichtgeving op de website van de gemeente dat de gemeente extra ruimte gaat vrijmaken in Bijlen voor de zwemmers van Smeelde. Ja, dat zou dan een alternatief zijn. Maar heel lastig is dat het openbaar vervoerverbinding van Smeelde naar Bijlen, die is er eigenlijk niet. Behalve een buurtbus die 1 of 2 keer per dag rijdt. En er is, het betekent ook dat mensen, ook jonge kinderen, op een heel andere manier vervoerd moeten gaan worden.
0: Ja, het is allerminst ideaal, dat mogen duidelijk zijn.
2: Goed. Zeker niet ideaal. En destijds, mag ik nog één ding zeggen? Destijds, toen de motie is ingediend door Positief Vooruit, waar toen ook de nodige weerstand tegengekomen is en uiteindelijk de werkgroep is gekomen, werd het ook geplaatst in de context van een zwembad in Hoge Smeelde.
0: Okay.
2: En dat is totaal nog niet aan de orde. Daar is nog geen enkel zicht op een alternatief, een haalbaar alternatief in Smeelde voor de mensen die daar gebruik van maken.
0: Ja, zoals ik aangaf, misschien een goed idee om de wethouder ook eens buiten de uitzending om te spreken. Ik wens u veel sterkte in deze situatie, meneer Onderwater van Bewonersplatform Smeelde, over het sluiten dus van zwembad De Smelten.

0: American. Als je net aan je ontbijt zit, eet smakelijk en goedemorgen.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Als je in je agenda kijkt, dan zie je dat het 27 augustus is. Een dag die, zoals iedere dag, ook zijn eigen geschiedenisboek heeft. Mooi moment om daar eens in te duiken, want wat is er in het verleden zoal gebeurd op deze 27 augustus? Nou, lang geleden, in 1883, een catastrofe. De Krakatau-vulkaan in Indonesië barstte op die dag namelijk uit. Die uitbarsting wordt ook wel beschreven als de luidste explosie in de wereldgeschiedenis. Een gigantische tsunami volgde. En die uitbarsting en de daarop volgende tsunami kostte meer dan 36.000 mensen het leven. Een stuk recenter dan, 1978. Mooi sportnieuws.
3: Wielrennen is het mooiste wat er is. Want je maakt er dingen mee wie je nergens mee maakt. Maar als je wint, dat is zo'n fantastisch gevoel. Dat zou je kunnen vergelijken met vader worden of 10 keer jarig zijn.
0: Ja, op deze dag in 1978 wordt Gerry Kneteman wereldkampioen wielrennen op de Nürburgring in Duitsland. Dan van mooi sportnieuws naar heel verdrietig nieuws dat ook op deze dag heeft plaatsgevonden. Want vandaag, precies 4 jaar geleden, in 2022... was een groot drama in buurtschap Zuidzijde bij Nieuw-Beijerland in Zuid-Holland. Een vrachtwagen rijdt daar van een dijk precies op een plek waar op dat moment een buurtbarbecue plaatsvindt.
4: De Hoekse Waard is in rouw. In diepe rouw. Gisteren voltrok zich hier vlakbij een ramp. In het hechte buurtschap Zuidzijde, bij Nieuw-Beijerland, eindigt een gezellige barbecue in een groot drama.
0: Ja, verschrikkelijk natuurlijk. 7 mensen overleven dat drama niet. Een jaar later, in 2023, een moment dat wel voor positieve kippenvel zorgt, bij mij in ieder geval. Ik neem je mee naar de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest, Hongarije. En specifiek naar de laatste 100 meter van de finale van de 4x400 meter estafette bij de vrouwen.
5: Kan Bol nog wat? Is er zilver mogelijk? Goud is onbereikbaar. Jamaica op weg naar goud. En Nederland hier met Femke Bol in gevecht voor 3. Daar gaat Bol. Die gaat naar zilver. En ook in de buurt van Jamaica. Ja, wereldkampioen Nederland. Wat een gigantische sprint op die laatste 50 meter voor Femke Bol. Ongekend. Je dacht, 1 is niet meer mogelijk. Maar die Jamaicaanse viel stuk. 3:20:72. Wauw, dit is echt sensationeel wat die vrouwen hier laten zien.
0: Ja, sensationeel. Ja, nog steeds kippenvel bij het horen van dit fragment. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Katelijne Peters en vooral natuurlijk Femke Bol pakken goud op de 4x400 meter estafette bij de vrouwen. Tot slot nog even terug naar 1997. Op 27 augustus 1997. Om precies te zijn, want ik vind dit wel een mooi moment. Een mooi moment voor een klein beetje ochtendgymnastiek. Kom

1989, precies 29 jaar geleden dus, wordt Kabouter Plop voor het eerst uitgezonden op televisie. De avonturen van Plop, Kwebbel, Lui, Smul en Smal zijn in totaal zo'n 5 jaar op de buis te zien tot 2002. Al is die serie natuurlijk vele, vele, vele malen herhaald. Goed. Congratulations and celebrations. Nou, er zijn natuurlijk altijd mensen jarig op een dag. Dat is zo klaar als een klontje. Vandaag namelijk jarig Luc de Jong. De voetballer, hij is 36 jaar geworden. Ook model Christina Curry is jarig. Dochter van Adam en Patricia Pai, 36 geworden. En ook autocoureur Mark Webber is jarig vandaag. Hij is 50 geworden. Het liedje dat ik ga draaien heeft alles te maken met dat nieuws van Gerry Kneteman, die op deze dag in 1978 dus wereldkampioen wielrennen werd. In 1978 was dat op de Nürburgring in Duitsland. Lois schreef deze eerbetoon aan Kneteman. Dit is Deurin tot aan de streep.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
5: Trente, goedemorgen. Het is bijna 19:30, tijd voor een overzicht van het nieuws. David van der Spoel, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Tussen 2021 en 2025 zijn in Drenthe 15 mensen slachtoffer geworden van moord of doodslag. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de Drentse slachtoffers waren er 8 man en 7 vrouw. In heel Nederland kwamen in dezelfde periode 617 mensen om het leven door moord of doodslag. Het ging om 408 mannen en 209 vrouwen. Een groot verschil tussen man en vrouw is te zien bij moord door een partner of ex-partner. Ongeveer de helft van de vrouwen die in Nederland worden vermoord wordt gedood door een partner of ex-partner. Bij mannen is dat maar 4%. Uit de cijfers van het CBS blijkt niet hoeveel vrouwen in Drenthe zijn vermoord door een partner of ex-partner. Groningen Airport Eelde hoopt dat het kabinet iets gaat doen aan de vliegbelasting. Directeur van het vliegveld, Meltje de Groot, vindt die belasting veel te hoog vergeleken met de belastingen in Duitsland en België. Volgens haar kiezen vliegtuigmaatschappijen daarom eerder om te vliegen vanaf Duitse luchthavens. Groningen Airport Eelde kreeg deze week een flinke tegenvaller te verwerken. Air Baltic besloot de rechtstreekse vlucht van Eelde naar Tenerife te schrappen. En ook kampt het vliegveld met tegenvallende jaarcijfers. In Bijlen is vannacht een auto in vlammen opgegaan. De auto stond geparkeerd aan de Molenstraat. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Een busje dat naast de auto geparkeerd stond raakte beschadigd, maar kon wel worden gered door hem weg te rollen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En boeren mogen door de aanhoudende droogte deze zomer 2 weken langer mest uitrijden op grasland. Normaal mag dat tot eind augustus, maar landbouwminister Jamie van Essen heeft dit verlengd tot 15 september. Door de droogte hebben boeren weinig goed gras kunnen maaien de afgelopen maanden. En daardoor is er ook weinig hooi op voorraad voor koeien. Om de boeren een kans te geven zoveel mogelijk gras te kunnen maaien in september mag er langer mest worden uitgereden, schrijft D66-minister in een brief aan de Tweede Kamer. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: Nou, dankjewel. En het weer dan. Daarvoor schakel ik naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Ben.
5: Ja, er gaat wel even iets gebeuren, geloof ik, hè, later vandaag.
7: Ja, er gaan in ieder geval eind van de middag, maar zeker de komende nacht, een aantal onweersbuien passeren. Maar voor die tijd hebben we wel de warmste dag van deze week. Ik denk dat het vandaag op veel plaatsen toch zo'n 28 graden wordt. Misschien in het zuidoosten van de provincie van 29 graden. Actueel ligt de provincie de onbewolkt bij. Minimum temperatuur bijvoorbeeld in Wijssel 13,8. In Diever 14,6. Dus een mooie slaapnacht. Maar vandaag is die hoge temperaturen met flink wat zon. In de loop van de dag zullen het ook wel wolkenvelden gaan overtrekken. En dan wordt het inderdaad even spannend. Want hoe gaan die onweersbuien zich ontwikkelen? Er bestaat al een kans dat aan het eind van de middag al een plaatselijke onweersbui ontstaat. Dat is echt een kans. Dus niet 100% zeker. Ik noem hem wel, want als er in ontstaat, dan kan hij al snel actief zijn met windvlagen erbij, misschien wel wat hagel erbij. Maar de meeste buien lijken toch in de loop van de nacht te komen. Het zijn plaatselijke buien. Dat wil zeggen, op de meeste plaatsen zal vroeg of laat wel wat regen vallen, maar die daar. De hoge activiteit, dat is heel plaatselijk. En dan kan er lokaal dus inderdaad hagel optreden van 2 centimeter. Er kan lokaal veel neerslag bij zitten. Windvlagen, 60 kilometer per uur. Maar nogmaals heel plaatselijk met minima die dan rond de 18 graden liggen. En eind van de nacht trekken die buien weg. En dan morgen overdag hebben we zuidwestenwinden te pakken. Een stevige zuidwestelijke bries. Dan wordt er onstabiele lucht aangevoerd. Het wordt 22 tot 23 graden morgen. Open weertype, zon, stapelwolken. En in de middag gaan er dan opnieuw een aantal buien ontstaan. Die trekken van de zuidwest naar noordoost. En echt plaatselijke buien. Maar als je de meest actieve exemplaren, dan kan weer hagel bij zitten. Onweer. en windstoten. En het KNMI die geeft aan dat het misschien dan lokaal wel 75

0: van Nederland te trekken, dus ook over Drenthe. Maar de precieze plek van boven Assen of Hogeveen, om eens wat te noemen, ja, dat is bijna niet te zeggen. Maar vooruit, dat houdt het ook spannend, hè?
1: Zo is het. Gert, ik spreek je over een uurtje. Gaan we ook even naar het weekend kijken. Dankjewel.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Traveling Wilburys op Radio Drenthe en Handle with Care. Het is 8:09 Drenthe. Goedemorgen. De interesse in veiligheidsstudies neemt toe. Dat merkt NHL Stende bij de Thorbecke Academie in Assen. Het aantal leerlingen stijgt fors en dus was een nieuwe locatie nodig. Die hebben ze sinds gisteren aan de Industrielaan. Derdejaarsstudent Senne Mol is op pad met onze verslaggever Josien Feijsma.
1: We zitten meteen ook in een van de nieuwste ruimtes, hè?
2: Ja, zeker. In het nieuwe gebouw en in de nieuwe podcastruimte. Dus een passende plek kan haast niet, denk ik.
1: Want het woord zegt het al, podcastruimte. Dit gaan jullie gebruiken om te vertellen wat jullie allemaal aan het doen zijn.
2: Ja, bijvoorbeeld. Het kan eigenlijk voor alles. Het is heel vrij in gebruik. Dus stel je wil een interview met iemand doen, bijvoorbeeld een opdracht of gewoon een rustige plek. Ja, dan is dit eigenlijk de manier in de podcastruimte. De spullen zijn er.
1: Merkten jullie als studenten nou ook dat die andere locatie toch wel een beetje krap werd?
2: Ja, dat was vooral bij colleges. Dan was het af en toe even met stoelen schuiven en zorgen dat het paste. Dus absoluut. En dit is, als ik nu zo hier zo rondloop, is het gewoon een stuk ruimer. Dus dat is een heel huiselijk gevoel voor een gebouw. Was ook heel mooi. Maar voor het aantal studenten te klein. Echt te klein.
1: Het wordt dus ook steeds drukker qua interesse. Er komen steeds meer klassen bij. Waardoor denk je dat dat komt?
2: Nou, ik denk, veiligheid is gewoon een heel groot onderwerp. En veiligheid is ook een heel breed iets. Je hebt fysieke veiligheid, maar ook vooral digitaal, wat veel mensen aanspreekt. Ja, je kan eigenlijk alle kanten op. En het interesseert mensen gewoon heel erg. En het nieuws gaat er natuurlijk heel vaak over.
1: Heb je nog een bepaalde gedeelte van het onderwerp veiligheid wat je met name interessant vindt?
2: Ja, ik persoonlijk vooral echt calamiteiten, zeg maar. Dus echt de ernstige ongelukken, zeg maar. Dus dan moet je denken aan de overheidskant. Dat interesseert me echt het meest. Dus stel, er zou een overstroming gebeuren, of een terroristische aanslag, of een andere heftige gebeurtenis. Dat je daar dan adviseert of daarop handelt.
0: Ja, de Thorbecke Academie groeit met ongeveer 80 tot 100 studenten per jaar. Volgens directeur Richard Delger komt dat doordat het thema jongeren enorm aanspreekt.
3: De maatschappelijke betrokkenheid van jongeren is groot. Ze willen graag een steentje bijdragen aan de samenleving. En of dat nou in een uniform is of niet. Dat zijn echt betrokken studenten die iets willen bijdragen. Veiligheid is een heel hot item. We hebben natuurlijk onderzoekseenheden op het gebied van cybersafety al jarenlang. Nu ook op het gebied van weerbaarheid en ook op het gebied van ondermijning. Dat zijn echt wel de thema's in Nederland waar veel aandacht voor is. En in de meest brede zin van het woord. Sociale weerbaarheid, maatschappelijke weerbaarheid, bestuurlijke weerbaarheid. Het is niet alleen maar defensie, absoluut niet. Het zijn echt gewoon echte veiligheidsthema's.
0: Anders directeur Richard Delger van de Thorbecke Academie in gesprek met Josien Feijsma.

0: Simon & Garfunkel en de 59th Street Bridge Song. Ze maken graag liedjes over bruggen, deze Simon & Garfunkel. Het is 7:15 geworden. Mooi moment om eens naar het nieuws te kijken. Ook buiten onze provinciegrenzen, want er gebeurt een hoop. Natuurlijk het nieuws uit Nepal en Tibet. Daar zijn reddingsteams aan het zoeken naar overlevenden na de verwoestende stortvloed van gisteren. Maar de omvang van die ramp is moeilijk in kaart te brengen, David, hè?
1: Ja, inderdaad. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn te betreuren. Ook omdat er nog heel veel mensen vermist zijn. In het noorden van Nepal kwamen zeker 160 mensen om door die overstromingen. Maar ja, 1000 mensen minstens worden nog vermist, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen. Simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is. Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden, is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: Ja, want veel van die getroffen dorpen liggen hoog in de Himalaya. En er is ook ontzettend veel schade. Naast huizen zijn ook 19 bruggen en 8 waterkrachtcentrales verwoest.
0: Nou, verschrikkelijk. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na die verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om schade in kaart te brengen. Want ja, dat is dus heel erg moeilijk. Je zei het al, David. Het comité van het Rode Kruis, het internationale comité van het Rode Kruis, stuurt ook geld, hè?
1: Ja, een miljoen euro aan noodhulp. Officiële hulp vanuit Nederland is er nog niet, maar de Nepalese gemeenschap hier kijkt al wel wat ze kunnen doen.
3: Vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen, zodat wij het kunnen verzenden en kunnen helpen.
0: Ja, bij die stortvloed kwamen dus ruim 160 mensen om het leven. En ja, er wordt gevreesd voor heel veel meer slachtoffers, omdat er dus ook nog zoveel vermisten zijn. Premier Jette heeft gisteren in Arnhem het nieuwe studiejaar geopend. Sorry, normaal doen premiers dat volgens mij niet op hogescholen, hè, David?
1: Nee, meestal op universiteiten. Maar Jette was op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
4: Ja, omdat hogescholen echt superbelangrijk zijn. Hè. Hier leren heel veel studenten geweldige vakken waar we heel veel aan hebben. Als het gaat om de energietransitie, in de zorg, in al die sectoren waar we de economie maken. Dus ik wilde ook als minister-president nog eens onderstrepen dat Nederland sterker wordt met het HBO.
0: Ja, en zoals het al gaat als er ergens een minister-president komt opdraven, was niet iedereen blij met zijn komst, hè?
1: Nee, inderdaad. Er werd ook gedemonstreerd tegen de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidswet.
0: Ah ja, goed, dat heb je als zo iemand langskomt. En het zal je niet verbazen, maar sinds gisteren wordt deze muziek veel meer gestreamd dan daarvoor.

0: Na het nieuws van haar overlijden is het aantal streams dus enorm gestegen, David, hè?
1: Ja, volgens Spotify was er een stijging van de top 1260% in het aantal streams van de liedjes van Dolly Parton. En ondertussen gaan er ook stemmen op om het vliegveld van Nashville naar Dolly Parton te vernoemen. Het Dolly Parton International Airport zou het dan moeten worden. Er zijn al 120.000 handtekeningen verzameld.
0: Had zij iets bijzonders met vliegtuigen dan? Of is dat gewoon als een eerbetoon
1: Nashville? Nou, Nashville is natuurlijk de countrystad en zij is natuurlijk een countryster. Dus ja. In die zin is dat wel te verklaren. Maar het zou mooi zijn, toch?
0: Dolly Parton International Airport. Ja, dat is toch een mooie naam. Goed, 120.000 handtekeningen zijn er al voor gezet. We gaan zien waar dat strand en het mooie aan... het klinkt cru, maar als zo'n grootheid als Dolly Parton overlijdt... is dat natuurlijk ontzettend verdrietig. Maar gelukkig blijft haar muziek altijd voorbestaan. Dit is niet Dolly Parton, overigens. Dit zijn Hall & Oates. And I can't go for that.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe. Oh.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24. Kurk24.nl.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
14: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij het rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
13: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
15: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
13: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot €46 miljard. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg, 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
10: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
11: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
17: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen Drenthe.
19: Drenthe, een heel goedemorgen. Het is 27 augustus, de dag waarop Judith een dagje vrij is. En daarom is Ruben hier, samen met David. David, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
19: Ja, we nemen het nieuws met je door. Wat is er dan zoal te doen vandaag? Nou, Marjolein is op Tjak. Ze is bij het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Niet op ziekenbezoek, maar voor een zomermarkt die daar vandaag wordt georganiseerd. En dan de Norgenbrug net buiten Assen, die is nog steeds afgesloten. Die afsluiting duurt al veel langer dan gepland. En dat zorgt niet alleen voor frustratie, maar ook voor dalende omzetten voor ondernemers in de buurt van die brug. Er is nog positief zwembadnieuws uit Hoogeveen. Daar zijn gisteravond de nieuwe plannen van het zwembad gepresenteerd, dat in 2029 geopend moet worden. Al is daar ook wel mogelijke kink in de kabel. Je hoort er straks meer over. Ja, deze 27 augustus begint droog. Vanmiddag wordt het broeierig warm, 27 graden. Vanavond is er dan lokaal kans op regen, onweer en ook hagel. En zometeen om 8:30 een uitgebreide weerbericht met Gert.

0: Ever Seen the Rain. Nou, vanavond gaat het dus regenen. En ik zei net al, Gert Voerman straks om 8:30 met een uitgebreid weerbericht.
1: Op Chuck met Marjolein Lauret.
0: Nou, voorlopig is het hopen dat het even droog blijft nog. Want Marjolein is op Chuck bij het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Ik zei net ook al, niet op ziekenbezoek, maar voor een zomermarkt. Marjolein, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja. Het is hier gelukkig een stuk vrolijker. Want normaal als je naar het ziekenhuis moet, tenzij je een baby hebt gekregen, zo is het leuk. Maar over het algemeen niet zo. Naast mij staat Bert Daalden. Je bent van de vrienden van het WZA, het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Ja, wat zien we allemaal achter ons?
3: Nou, wij houden vandaag onze jaarlijkse zomerfair, waarbij een aantal standhouders hun producten aanbieden. En dat varieert van jam en wijnen tot kunst. Klinieklans komt vandaag ook, dus we hebben een ruim assortiment aan standhouders.
2: Ja, normaal als je hier in het ziekenhuis komt, dan heb je eigenlijk een groot pad naar de deur. En daar zie ik nu allemaal tafels staan. Het wordt nog opgebouwd. Ik zie inderdaad allemaal waar wordt hier uitgestald. Van inderdaad sieraden tot aan vliegenmappers. Nou, er komt vast nog veel meer aan.
3: Ja.
2: Maar wat is eigenlijk de reden dat jullie dit organiseren?
3: Nou, wij als Stichting Vrienden van het WZA maken een aantal zaken mogelijk die normaal gesproken niet naar de ziekenhuisbudget mogen worden betaald. En zo kun je denken aan oplaadautomaten voor telefoons bij de spoedeisende hulp of hier bij de ingang. Tablets voor de patiëntenkamers. Speelhoekjes voor kinderen bij diverse afdelingen. Spoedeisende hulp bijvoorbeeld. Zodat kan het ziekenhuis zelf uit zijn eigen budget mag dat niet betalen. Kan dat ook niet betalen. En dat maken wij mogelijk. En dat doen we door markten te organiseren. We organiseren per jaar 3 markten. We hebben een kerstmarkt, we hebben een plantenmarkt in het voorjaar. En we hebben nu sinds een jaar of 4 hebben we deze zomerfair. En dan straks hebben we weer een kerstmarkt. En dan krijgen we geld mee binnen. Waarbij wij deze dingen kunnen doen. Daarnaast hebben wij een groot aantal donateurs, particulieren en bedrijven die ons daarbij steunen.
2: En hoeveel geld halen jullie nou zo ongeveer op?
3: Nou, kijk,
2: als ik dat mag vragen.
3: Nou, de standhouders die betalen een vast bedrag per dag. Dat is ongeveer €50. En de omzet die ze daarbij draaien, die is voor hunzelf. Wij krijgen alleen het huur van de kramen. En daarmee vullen wij onze portemonnee, zeg maar.
2: Dus hoe meer kramen, hoe beter het is.
3: Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Ja.
2: En hoeveel staan er vandaag dan?
3: Wij zijn vandaag met 8 kramen, inclusief onszelf. En wij proberen vandaag via promotiemateriaal wat extra vrienden voor onze stichting te winnen. Dus we verwachten veel.
2: Nou, en die markt is de hele dag, geloof ik, hè? Van 9 tot?
3: Tot 5.
2: Tot
3: 9 tot 5.
2: Nou. Dus. Het is een heel mooi streven en een mooi doel. En mensen, inderdaad, als je naar het ziekenhuis moet, of ook niet, hè? Je mag ook gewoon komen.
3: Je mag ook gewoon komen. Je bent van harte welkom.
2: Ja, toch?
3: Ja. Ja.
2: Van 9 tot 5 op het Wilhelmina ziekenhuisterrein. Allemaal mooie kramen met mooie waar.
0: Ja, goede reden voor het eerst om naar het ziekenhuis te gaan dus vandaag. Dat was verslaggever Marjolein in gesprek met voorzitter van Stichting Vrienden van het WZA, Bert Daalder.
1: Heb jij ook een tip voor op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: Maal Smit samen met Now Horror en Drive Safe. Veel irritatie bij automobilisten en ondernemers door de afsluiting van de Norgebrug bij Assen. De werkzaamheden aan die brug duren maanden langer dan verwacht. De nieuwe brug zou in mei al open moeten, maar dat liep vertraging op. En sinds die tijd moet je in de auto vanaf de richting Norg en Rode omrijden via Vries en de A28. Maar veel mensen weten de sluiproute via Pees te vinden. En dat merken bewoners in het dorp.
1: Ja, drukte op deze weg. En ze rijden heel hard.
2: Ja, als je met je hond wandelt, dan moet je hem goed in de gaten houden. Echt opletten. Maar het is gewoon irritatie.
3: Om hard rijden tegen te gaan, zijn in Pees tijdelijke wegversperringen neergezet. Toch helpt dat volgens de bewoners niet veel.
1: Dat is maar 20 meter, hè? Ik bedoel, die mensen die hier langs rijden, die denken van dat kost mij tijd. Nou, dan moeten ze het op de andere stukken maar inhalen.
2: We hopen dat het heel snel ophoudt.
0: Het aanleggen van de nieuwe brug duurt langer door onvoorziene problemen bij de bouw en doordat een beschermde zwaluwsoort is gaan broeden onder die brug. Dat mag niet verstoord worden. Ondertussen merken ondernemers ook ondernemers de gevolgen van de wegafsluiting. Zij raken namelijk klanten kwijt en lopen omzet mis, zoals Bert Hemmers uit Bovensmilde.
4: Dat wordt zo langzamerhand voor ons wel een hele lastige situatie, gezien zoals je ziet wij hier met een benzinepomp zitten en ook niet weten wanneer dit eigenlijk eindigt.
3: Bert Hemmers heeft een autobedrijf op een paar honderd meter van de Norgebrug en merkt dat klanten wegblijven sinds de brug dicht is.
4: Maar zoals je ziet is het eigenlijk logisch, want wij zitten aan een doodlopend stuk op dit moment.
3: En die situatie duurt voort zolang er nog zwaluwen broeden onder de Norgebrug. Voor de misgelopen inkomsten van de ondernemers in de buurt zou wel een compensatieregeling zijn.
4: Daar ga ik wel van uit, want dat zou natuurlijk wel heel vreemd zijn. Hè? Dat de zwaluws blijven en dat de ondernemers eventueel niet kunnen blijven. Dat kan natuurlijk niet.
0: Nee. Bert Hemmers was dat, ondernemer uit Bovensmilde, in gesprek met verslaggever Janine Hofstegen.

0: Letter Words van Kim Wild. Het is tijd voor een spelletje.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Ja, een bluesfestival op 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen. Met op de line-up onder andere Erwin Java, Erwin Nijhoff. Maar ook grote internationale namen zoals Rudy Foster en Jeffrey Halfords en The Healers. Nou, als je bluesliefhebber bent, dan klinkt dat als muziek in je oren. Je kunt erbij zijn, moet je uiteraard wel iets voor doen. We hebben, ja, hoe ga ik dit nou eens in normaal Nederlands uitleggen? Zomerliedjes verbloesd. Ze hebben er een soort bluesversie van gemaakt, bekende zomerliedjes. En die ingesproken. De vraag aan jou is om welk liedje het gaat. Dus welk liedje is hier verbloesd? Luister mee.
2: Als ik 's morgens wakker word en het zonlicht dat pijn aan mijn ogen. Ach, wat een mooie dag. Wat een mooie dag.
0: Ah, deze is te doen als je een idee hebt en je hebt wel zin in dat festival op 26 september. Kom erop, 0592-331188. Je mag je antwoord doorbellen, maar je mag ook een WhatsAppje sturen. Dus 0592-331188. Als jij weet welk liedje

0: Jackson 5 en I Want You Back. Je maakt kans op kaarten voor het Crossroads Blues Festival op 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen. Als jij weet welk liedje ik hier zoek.
1: Als ik 's morgens wakker word en het zonlicht dat pijn aan mijn ogen. Ach, wat een mooie dag. Wat een mooie dag.
0: Ja, als je een idee hebt welk liedje daar gezocht wordt, 0592-33-1188. En misschien ben jij er dan wel bij op 26 september tijdens het Crossroads Blues Festival in de Nieuwe Kolk in Assen. Zometeen het laatste nieuws uit Drenthe met David en natuurlijk ook een weerbericht.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
5: Komende zaterdag en zondag is er weer de Reuzenfair in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kraampjes met eigen gemaakte producten, decoratie, foodtrucks en straattoneel. 2 dagen lang activiteiten en gezelligheid. Voor jong en oud. Kom dus dit weekend naar de Reuzenfair. Van Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
6: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder. Dan de leveranciers. Dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
7: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
0: Nou, mooi op tijd. 8:58. Een overzicht van het nieuws uit de provincie. David van der Spoel, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Drenthe zijn tussen 2021 en 2025 15 mensen het slachtoffer geworden van moord of doodslag. Volgens het CBS ging het om 8 mannen en 7 vrouwen. In heel Nederland kwamen in dezelfde periode 617 mensen om het leven. 408 mannen en 209 vrouwen. Bij ongeveer de helft van de vermoorde vrouwen is een partner of ex-partner de dader. Bij mannen is dat slechts 4%. Groningen Airport Eelde hoopt dat het kabinet iets gaat doen aan de vliegbelasting. Directeur van het vliegveld, Meltje de Groot, vindt die belasting veel te hoog vergeleken met de belastingen in Duitsland en België. Volgens haar kiezen vliegtuigmaatschappijen daarom eerder om te vliegen vanaf Duitse luchthavens. Groningen Airport Eelde kreeg deze week een flinke tegenvaller te verwerken. Air Baltic besloot de rechtstreekse vlucht van Eelde naar Tenerife te schrappen. Ook kampt het vliegveld met tegenvallende jaarcijfers. In Bijlen is vannacht een auto in vlammen opgegaan. De auto stond geparkeerd aan de Molenstraat. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Een busje dat naast de auto geparkeerd stond raakte beschadigd, maar kon wel worden gered door een weg te rollen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En boeren mogen door de aanhoudende droogte deze zomer 2 weken langer mest uitrijden op grasland. Normaal mag dat tot eind augustus, maar landbouwminister Jamie van Essen heeft dat verlengd tot 15 september. Door de droogte hebben boeren weinig goed gras kunnen maaien de afgelopen maanden. En daardoor is er ook weinig hooi op voorraad voor de koeien. Om de boeren een kans te geven zoveel mogelijk gras te kunnen maaien in september, mag er langer mest worden uitgereden. Dat schrijft de D66-minister in een brief aan de Tweede Kamer. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
0: David, dankjewel. En voor het weer schakel ik opnieuw naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Ruben.
0: Ja, je zei het een uurtje geleden ook al. Vanavond kans op een onweersbui, hagel, heel lokaal. En ja, hoe ziet er eigenlijk de rest van het weekend uit?
9: Nou, het ziet er goed uit. Vandaag dus flink wat zon. Tijdelijk wat meer bewolking in de loop van de ochtend, begin van de middag. En daarna weer de zon erbij met temperaturen van gemiddeld 28 graden. Nou, vannacht dus die paar onweersbuien. Dan morgen overdag zuidwestenwinden met regen en onweersbuien, maar ook zonnige perioden. Het zijn echt plaatselijke buien morgen. Er kan hagel bij zitten en behoorlijk pittige windstoten. Maar nogmaals een plaatselijk verschijnsel. Ik het over morgen en ook vannacht is dat natuurlijk mogelijk. En morgen temperaturen 22 tot 23 graden. Dan jouw vraag. Het weekend, zaterdag en zondag, blijft het wisselvallig. Dat betekent dus een open weertype, af en toe zon, bewolking. Ik denk met de kennis van u dat zaterdagochtend droog verloopt en in de middag weer een paar buien bij een gemiddelde temperatuur van 22 graden. En zondag is het daar min of meer vergelijkbaar. Het is half tot zwaar bewolkt, wat zon, enkele buien, zo'n 21 tot 22 graden. Tijdens het weekend ook een stevige zuidwestenwind. Dat is morgen ook het geval. Die wind die laast er behoorlijk in. En maandag en dinsdag blijft die wisselvalligheid voortduren. Dus we krijgen een aantal dagen met wisselvallig weer. En aan het eind van de rit zullen toch op diverse plekken toch wel de nodige millimeters aan regen zijn gevallen.
0: Kijk, van alles wat, Gert.
9: Van alles wat. Echt typisch Hollands zomerweer. En eind van de meteorologische zomer. Hè. Aanstaande maandag, dan sluiten we de boeken. En dan zouden we landelijk zomaar eens de warmste zomer sinds de waarneming hebben gehad.
0: Ja, ik hoor het in het nieuws inderdaad. Goed. Ja. Gert, dankjewel voor nu. En we spreken je later.
9: Gaan we doen.
0: Hoi.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Trio op het radio en River of Dreams.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Ja, op 26 september is dat in de Nieuwe Kolk in Assen, het Crossroads Blues Festival. Bert van Wijk uit diezelfde stad, Assen. Dag Bert.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Ben je een beetje bluesliefhebber eigenlijk, of niet?
2: Helemaal.
0: Ja, echt waar, ja? Vertel eens.
2: Opgegroeid natuurlijk met QB en de Blizzards, want Assen, dat was de stad van QB. En ja, dan kom je er niet aan, want dan ga je verder kijken van hé, wie is John de Hoeker en wie is al die anderen. En dan ga je het zoeken in taartenzaakjes en dan ga je luisteren. Ja, en dan één keer als ik blues hoor, dan begin ik al gelijk, kan ik niet meer stilstaan.
0: Ah, wat mooi zeg. Echt een grote passie dus voor blues. Als ik de namen Erwin Java en Erwin Nijhoff noem, nou ja, die zouden sowieso wel in het geheugen moeten zitten.
2: Nee, en die is, Erwin Java is natuurlijk de gitarist van QB. Ja. En Erwin Nijhoff, die is natuurlijk van So Many Roads, de voorstelling.
0: Ja, ja, ja. En als ik dan iets verder ga buiten de grens en ik zeg Rudy Foster.
2: Dat is mij weer wat minder onbekend, maar ik zit meer in de oudere jongens van Howling Wolf, vind ik een hele goede bijvoorbeeld. Dat is ook echt een mooie bluesman.
0: Ja. Ah, ja, goed.
2: Dat zijn de meer de ouderen, hè?
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, Rudy Foster is er dus wel bij, die 26 september, naast Jeffrey Halford en de Healers. Nou goed, eerst maar eens even zorgen dat je erheen kunt. Want je kunt twee kaarten winnen voor dat festival in de Nieuwe Kolk in Assen. Moet je wel weten welk liedje ik zoek. Komt-ie nog een keer?
3: Als ik 's morgens wakker word en het zonlicht de pin aan mijn ogen. Ach, wat een mooie dag.

0: mooie dag.
1: Ja, als Wim dit inspreekt zo, dat is ook een genot om naar te luisteren. Laten we vandaag gewoon eerlijk over zijn, hè Bert?
2: Zonder meer.
1: Welk liedje werd daar bezongen, bebloesd, besproken?
2: Lovely Day van Bill Withers.
1: Ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. Gefeliciteerd, we gaan je daarheen sturen, die 26e september.
2: Fantastisch.
1: Leuk, en wie ga je meenemen?
2: De liefde van mijn leven.
1: Oh, nou wat een romanticus, fantastisch. Ik wens jullie daar een hele mooie dag. Ga ervan genieten van jouw blueshelden. En veel plezier alvast.
2: Dankjewel en fijne uitzending.
1: Dag.
2: Hallo.
1: Ah, mooi. Bert uit Assen wint dus die kaarten voor dat festival die we de rest van de week ook nog weggeven hoor. Met deze.

0: Love Idee, het liedje waarmee Bert zojuist twee kaarten won voor dat Crossroads Blues Festival in Assen. Ja, eerder vanmorgen nog verdrietig nieuws over het zwembad in Smilde. Daar trekt de gemeente de stekker uit omdat het te duur is. In Hoogeveen een stuk optimistischer zwembadnieuws. Daar zijn gisteravond namelijk plannen voor een nieuw zwembad gepresenteerd. Dat zwembad zou in 2029 zijn deuren moeten openen. Maar een aansluiting op het stroomnet zorgt wel voor een mogelijke kink in de kabel. Aan de telefoon Ronald Klok, wethouder sport van de gemeente Hoogeveen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, eerst even die inloopavond gisteravond. Hoe verliep dat?
1: Ja, heel goed. Er was heel veel belangstelling voor. Dat was echt mooi om te zien. Nou, onder andere jullie verslaggever Wouter was er natuurlijk bij aanwezig. Maar ook honderden inwoners die een kijkje kwamen nemen om te kijken hoe het nieuwe zwembad eruit komt te zien voor de komende, nou ja, pak een beetje 40, 50 jaar.
0: Ja, want inderdaad, schets eens dat nieuwe zwembad. Hoe komt dat er dan uit te zien?
1: Ja, het is misschien wat lastig visualiseren, maar het wordt in ieder geval, er komt 35% meer zwemwater dan in de huidige Dolfijn. We krijgen een waterspeeltuin, een beetje zoals bij de Westerbergen komt er. Er komt een familieglijbaan, er komt een tube-glijbaan, zoals dat heet, die buitenlangs gaat. Er komt een stukje wellness, dus nou ja, het is een hele vooruitgang ten opzichte van de huidige Dolfijn, ons huidige zwembad.
0: Ja, dat is allemaal mooie plannen. Toch ook wel een mogelijke kink in de kabel, een aansluiting op het stroomnet. Dat is nog geen zekerheid, hè?
1: Nee, en zo zijn er natuurlijk nog wel meer dingen onzeker, hoor. Het is echt niet alleen het net, zeg maar, waar wij welke hordes wij nog moeten nemen. Neem bijvoorbeeld ook, we moeten nog vergunningen aanvragen. Dan heb je nog momenten van bezwaar en beroep. Dus er zitten nog wel echt wel wat hobbeltjes te nemen in het hele proces. Mm-hmm. Maar tot nu toe lijkt het er gewoon op dat wij mei 2029 kunnen halen.
0: Oké, dus wat dat betreft nog niet enorme zorgen. Toch even over die stroomaansluiting. Want is dat heel ingewikkeld om een zwembad op een stroomaansluiting aan te sluiten?
1: Nou, het is eigenlijk net zo ingewikkeld als een ander bedrijf. Alleen wat het wel ingewikkeld maakt is dat het heel veel stroom vraagt. En wij gaan hem ook heel duurzaam bouwen. Dus maar ja, dat betekent ook vaak dat je meer elektriciteit nodig hebt. Nou ja, we hebben ook al batterijen ingetekend bijvoorbeeld. Dus we zitten ook al echt wel mee te denken met de netbeheerder, hoe wij ook wellicht zelfs een beetje de netcongestieproblematiek daar een beetje kunnen bijdragen. En een voordeel is, de huidige Dolfijn heeft natuurlijk ook een netaansluiting. Dus we kunnen ook altijd een gesprek aangaan met Rendo van, ja, de huidige Dolfijn hebben we straks niet meer nodig. Maar de nieuwe zwembad heeft die aansluiting van de huidige Dolfijn nodig.
0: Maar dat zou wel mogelijk moeten zijn om hem gewoon om te leggen.
1: Nou ja, ik zeg het allemaal wat simpeler dan het is. Maar wij gaan die gesprekken met onze netbeheerder natuurlijk wel gaan voeren, zeg maar.
0: Ja, goed. En ik hoor niet enorme zorgen, dat is fijn. Want ja, ik wilde nog vragen, hoe serieus is dit probleem? Dan kan het echt ervoor zorgen dat het nieuwe zwembad er niet komt?
1: Nou, hij komt er, het komt er. Het nieuwe zwembad komt er. Kijk, het enige wat het zou kunnen veroorzaken is wat vertraging. Maar om daar nu al echt oprechte zorgen, echt bang en oprechte zorgen voor te zijn, dat is te vroeg. Wij moeten straks eerst een vergunning aanvragen. Dan moeten we ook een aansluiting vragen bij de netbeheerder. En dan gaan wij die gesprekken ook voeren. Wel hebben we bijvoorbeeld al met de netbeheerder gesproken dat het eraan zit te komen. Dus het komt straks niet als een verrassing. Zij zijn straks voorbereid op onze aanvraag.
0: Goed. Een optimistische wethouder sport van de gemeente Hoogeveen. Ronald Klok, bedankt voor de tijd en succes met de plannen al daar.

0: was het nieuws vanochtend.
1: Ja, we doken vanochtend in het verhaal rondom het zwembad in Smilde. De gemeente stopt met het financieren van dat zwembad. Het is te duur. Er moet veel onderhoud worden gedaan en ook installaties zijn aan vervanging toe. Ondertussen balen bewoners van Smilde als een stekker, want het wordt nu behoorlijk ingewikkeld om ergens te zwemmen. Bovendien zijn ze het niet eens met de argumenten van de gemeente om dat bad te sluiten. In Assen is het nieuwe gebouw van de Thorbecke Academie geopend. En dat is maar goed ook, want het aantal leerlingen voor de veiligheidsopleidingen stijgt hard. Elk jaar komen er zo'n 80 tot 100 studenten bij. Die hebben wel een plek nodig om te studeren. En die is gevonden in een nieuw pand aan de Industrieweg. De afsluiting van Noorgevaart duurt en duurt door een aantal tegenvallers. Waaronder een beschermde broedende zwaluw. Is de weg al maanden langer dicht dan gepland. Bewoners van dorpen in de buurt en ondernemers staan ondertussen helemaal klaar mee. In Peest hebben ze last van sluipverkeer. En ondernemers in Bovensmilde en Huisterheide missen behoorlijk veel omzet. Je hoort het net, waar we de show begonnen met slecht nieuws over een zwembad, sluiten we het positiever af. Tenminste, als alles mee zit. De gemeente Hogeveen wil in 2029 een nieuw zwembad openen. Maar er moet wel een oplossing worden gevonden voor het stroomnet. Dat zit vol en het zwembad heeft natuurlijk wel een aansluiting nodig. Ik sprak net met wethouder Ronald Klok en die heeft er alle vertrouwen in dat dat zwembad er gewoon gaat

0: Cullen Gang op Radio Drenthe en Celebrations. Dan heb ik hier in de studio de man waarvoor ik nu iets ga instarten.
1: Ja, Koffie en Keuvel.
2: Oh. Wim Boer.
0: Allemaal radio taal toch? Dingen instarten. Het woord instarten, Wim, is dat een normaal gebruikt woord?
3: Ik heb geen idee. Instarten.
0: Instarten? Of is
3: ja,
0: dat,
3: ja
0: is
3: je, een plaatje instarten.
0: Ja, toch wel. Hè?
3: Een jingeltje instarten.
0: Ja, dat zijn van die woorden die gebruiken wij natuurlijk gewoon de hele dag door.
3: Ja, en dan kom je wel eens thuis en dan kijken ze je aan met een wazige blik van waar heb je het over?
0: Instarten, wat ga je... Nou, ja, instarten. Okay. Goed.
3: Ik ga de aardappels instarten.
0: Hoe is het, Wim?
3: Ja, goed.
0: Ja.
3: Ja, man. Het is alweer donderdag.
0: Ja, je hebt een lekker t-shirtje aangedaan. Dat is goede zaak. Ik heb een blouse met lange mouwen. Toen ik vanmorgen de deur uit ging, dacht ik dat het fris ging worden vandaag. Maar dat is niet aan de hand, hè?
3: Het wordt toch ook weer een 6, 27 of zo. Maar we worden afgestraft vanavond met een buitje of vannacht?
0: Ja, ja het kan vanavond inderdaad gaan regenen. En ook onweer en hagelen. Mm. Gert die vertelde dat. Maar dit kan heel lokaal zijn.
3: Oké. Okay.
0: Dus jij in Wijster kan er last van hebben. En ik in Westerbork kan gewoon droog, kan het droog houden.
3: Kan ook andersom zijn dus.
0: Kan ook andersom zijn.
3: Oké, okay, goed. Dat gaan we dan maar meemaken.
0: Zometeen na 9 een nieuwe Koffie en Keuvelen. Wat kunnen we daar al in verwachten?
3: Nou, het is donderdag. En dan blikken we altijd een beetje vooruit op het komend weekend. En zaterdag, vooral voor de Assenaren, of misschien ook wel de oud-Assenaren die daarheen zouden willen. Want het is de opening namelijk van het culturele en het culinaire seizoen.
0: Ja.
3: Dat noemen we ook wel gewoon pruvenement.
0: Ja, dat is ontzettend gezellig hoor. Dat is in de gouverneurstuin in Assen.
3: Ja.
0: Ik ga de zaterdag zelf ook even een kijkje nemen.
3: Ik ben er ook wel eens geweest en het is gewoon leuk hoor. Karamba heb ik daar een keer volgens mij gezien met Joris Linssen die daar een keer optrad. Nou, en komende zaterdag is het ook nog een keer onze eigen Marteje die daarop gaat treden. Dus nodig tijd om daar even over met haar in gesprek te gaan straks.
0: Leuk. Nou goed, dan nog heel veel meer. Zometeen na de klok van 9 in de nieuwe Koffie en Keuvelen. Tot later, Wim.
3: Doei.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
7: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
9: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn en reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
8: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
10: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
8: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Hey, Remel!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
14: Nee, Attents met ds.nl.
15: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
18: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.

0: 49 jaar geleden de doorbraak voor de maal met Oerend Hart. Dus volgend jaar een feestje.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 8:08, een hele goedemorgen op deze donderdag, de 27e augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend blikken we met Sister Sister terug op de Drenthe Duizend. Een boke zit wederom in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Time Bandits met Listen to the Man with the Golden Voice. Maar eerst Hannah May samen met Bluff.

0: klein beetje autobiografisch zijn. Deze Listen to the Man with the Golden Voice.
1: De Drentse Does
2: bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat deze week in het teken van de familie. Family Tradition, dat is de titel van een nieuw album van Tangerine. Nou, op het album werken de tweelingbroers Sander en Nounoot, onder andere samen met die Alessi Brothers. En Venice, dat is ook dan weer familie van elkaar. En dat zorgt voor de nodige inspiratie. En daarop deze week ruim baan voor muzikale familieleden, die we ook terugvinden in de Drentse Doezend. Nou, wat te denken van Sister Sister. De zussen Jonina en Melissa uit Emmer Kompas. Die doen in 2023 mee aan het Drents Lytisch Festival met Zo'n Kerel Als Hij. Een nummer geschreven door DJ Roy Keuter. Natuurlijk ook door Dennis Hendricks en Erwin Funke van het duo Ilona en Erwin. In 2023 begonnen ze op nummer 73 in de lijst. Eind vorig jaar op nummer 489. Sister Sister, Zo'n Kerel Als Hij.

eind jaren 80. De ene hit na de andere. Voor deze dames Dolly Dots. Deze bijvoorbeeld uit 1979 met Tell It All About Boys. Straks hoor je Van Velzen en Baby Get Higher. Maar eerst eventjes lekker bijkomen met de 3 J's. Dit is Wiegeliedjes.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg, 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
6: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
7: Het is even over 9:30. Tijd voor nieuws uit de regio. Hoogeveen wil in 2029 een nieuw zwembad openen. Of dat lukt, is nog de vraag. Het stroomnet zit vol, dus is een aansluiting op het stroomnet nog geen zekerheid. Groningen Airport Eelde hoopt dat het kabinet iets gaat doen aan de vliegbelasting. Volgens het vliegveld kiezen maatschappijen eerder voor Duitse luchthavens vanwege de hoge belastingen in Nederland. En in Bijlen is vannacht een auto in vlam opgegaan. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en in onze app. Het weer dan met Gert Voerman.
8: Vandaag is er flink wat zon, maar geleidelijk aan komen er ook wat wolkenvelden opzetten. Maar de zon overheerst een groot deel van de dag met mooie temperaturen, 28 tot 29 graden. Aan het eind van de middag kan de eerste onweersbui ontstaan, dus een kans op een onweersbui. Maar de meeste onweersbuien komen in de loop van de avond en nacht, en vooral vannacht. Het zijn plaatselijke buien, dus de ene plek kan onweer krijgen met wat hagel erbij. En de andere plek valt het heel erg mee. En vannacht komt het dan uiteindelijk af tot 18 graden met een zuidwestenwind.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Hey, Remon!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
14: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
13: Nee, Attens met ds.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
17: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
16: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.

Groenten. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dat je gelegenheidsformatie die eind jaren 70 een hitje had met deze High Under the Moon. Dit was Tambourine.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En de hele week zat hij in het teken van Bauke. Want ja, zijn eerste concert in Las Vegas is inmiddels uitverkocht. En vorige week werd bekend dat er een tweede show volgt. En daarom deze week in de Bauke schatkist gedoken. Vandaag doen we dat met Als je lacht. Je kent hem ook natuurlijk als Smile, want hij zingt natuurlijk zowel Nederlandstalig als Engelstalig. En in 2013 brengt hij de single Smile, / Als je naar me lacht uit. Hetzelfde nummer, maar dan in zowel de Engelse als de Nederlandstalige versie. En welke doen we vandaag? De Nederlandstalige versie.

Van Maywood werden ook door hun ingespeeld. Diesel was dit en Going Back to China. Straks hoor je, doe maar met pa. Maar eerst 3, 2, 1. Dit is Bente.

Lammer. En dat met zijn pa. Ik heb nog tijd voor een lekkere lange live uitvoering. Ik heb gekozen voor deze van de Golden Earring. Sometimes I think she's almost mean as me. Long blonde animal. Tot slot van het uurtje naar de pop. The Long Blonde Animal.

0: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
3: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen, met een graad of 22, minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: Jake en Elwood, oftewel de Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Van de Blues Brothers is maar een klein stapje naar een bluesfestival, David.
2: Nou, zo. Ja.
0: Dat bruggetje zag ik net in één keer. Ik denk, hé, frek, we gaan iets met blues doen.
2: En word je in je schoot geworpen hier.
0: Ongelooflijk, je hoeft er echt niets voor te doen, hè. Hé, een hele goede morgen. Op deze donderdag de 27e, nou, een kleine maand, dan is het zover. Het Crossroads Blues Festival. 26 september een nieuwe Kook en Assen met leuke namen. Erwin Java en Erwin Nijhoff als Nederlands. En dan ook nog wat internationale artiesten. Lekker, altijd. En zo lekker dicht in de buurt.
2: Ja.
0: Ja, we zetten toch ook in als zo'n ander festival wat naar Groningen verhuisd is, op een gegeven moment.
2: Take Root.
0: Take Root, ja. Uiteindelijk. Dus we hebben nu weer ons eigen festivaletje terug.
2: Ja, en het is een beetje van dezelfde initiatiefnemers ook. Dus dat, ja, is, dat mooi. Is altijd goed. Ja.
0: Dichtbij. Nou, wat we gaan doen, wij gaan daarvoor kaartjes weggeven. En dan niet alleen, want je krijgt er ook nog een extra bij, een premiumetje. En er is een t-shirtje, een t-shirt, zeg maar gewoon, van Crossroads.
2: Ja.
0: Dus, nou, mooi, dan heb je alvast de kleding al aan.
2: Kun je in stijl naar het festival.
0: Dat dacht ik, ja. Nou, wat we gedaan hebben, we hebben iemand bereid gevonden om wat buitenlandse zomerse teksten te vertalen in de Drents. Beetje een blues sausje eroverheen. En nou, je weet wel, een beetje dat donkerbruine zoetmahoniehouten stemmetje. En dan is het aan jullie om te raden welk liedje gaat het in dit geval om. Luister maar eens. Ik heb het zwarte shirt aan, omdat mijn ziel zwart is. De joe verleur ik mijn rust en verleur ik bijna mijn bed. Dat is best een pittig dit.
2: Ja, dit is een hele moeilijke opgave.
0: Ja, ik heb het zwarte shirt aan, omdat mijn ziel zwart is. Zullen we een klein tipje van de sluier of een klein hintje geven?
2: Ja, dat is goed.
0: Dat je het zwarte shirt even moet vertalen in een Zuid-Europese taal. Dan kom je volgens mij een heel eind heen. 0592 33 1188. Zwarte shirts.

0: Gladys Knight samen met The Pips en Baby Don't Change Your Mind.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: We gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Max. Max, een hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. De wel edel gestrenge heer Max Lammers, afkomstig uit Nijbun.
2: Ja, helemaal goed, joh.
0: Dan heb ik de goede telefoon.
2: Een echte Drent.
0: Een echte Drent?
2: Nou, op de grens. Ik kom uit Noord-Loorden. Dat ligt net aan de andere kant van de grens. Maar we hebben wel een Hunebed.
0: Oh, toch wel. Oh, maar dan hoor je er ook bij.
2: Ja. Ja,
0: de
2: ja, daarom. Dat dacht ik ook. Ja.
0: Maar altijd in dezelfde regio Blim wonen, Max? Of?
2: Nee, van noord naar zuid naar nou in het oosten.
0: En nou in het oosten?
2: Westen heb ik nog niet uit.
0: Oké, nou dat kan wel. Dat is nog één stap. Dan heb je alles uit. Ja, mooi man.
2: Ja, dan ben ik rond.
0: En
2: ja.
0: Wat was je aan het doen vanmorgen?
2: Ik was aan het appelschilden voor een appeltaartje.
0: Dat is niet mis. Dat is heel aantrekkelijk dit.
2: Ja, wel hè?
0: Ja.
2: Ja, joh. We hebben appelbomen in de toenen en die... Nou, wie komt erin om? Dus wie eet elke dag appeltaart?
0: Oké, nou, geef het adres maar één deur, dan komt dat dan wat dikker naar de... Oh nee, die hebben wij straks wel voor jou, dus dat scheelt alweer. Tenminste, als dat ons goed giet, hè? Ja, ja. En het is natuurlijk altijd, als je huis wilt verkopen, dan moet je ook een appeltaart bakken. En dan zelf bakken. En als je dan de potentiële kopers dan het huis binnenkomt, dan is hij bijna al verkocht, zeg maar.
2: Oh, oké. Ja. Nou, goed idee. Dankjewel voor de tip.
0: Ja. Als je dan een keer weer naar het westen toe wil, zeg maar, de laatste stap, en je wilt juist voorkomen, dan kun je dat in dit geval doen.
2: Ja, nee, ik ga nou met de camper opstappen, dus ik rij nou rond.
0: Nou, mooi zo. Hey, ja. We hebben ons spel. Ik zal de opgave nog een keer laten horen, dan komt hij.
3: Ik heb het zwarte shirt aan, omdat mijn ziel zwart is. De joe verleur ik mijn rust en verleur ik bijna mijn bed.
0: En we hadden er zelf een beetje in gedachten, want het is best wel pittiger, dus we hadden er even een tipje bij gegeven. Waar kwam jij op uit, Max?
2: Ah, de zwarte shirt.
0: Ja.
2: Maar eerlijk gezegd, nee, dat vertel ik straks wel.
0: Oké.
2: Zwarte shirt, una camisa nera.
0: Ja, negra inderdaad. En dan denk je van, ja, dat hoort natuurlijk bij een lied van Juanes in dit geval, maar jij had een heel andere idee erbij, of?
2: Ja, ik weet niet meer van una camisa nera.
0: Dat is een paloma blanca, is dat?
2: Una camisa nera. Nou, ik weet niet, maar dat is wel die tekst.
0: Ja, toch, hè?
2: Een zwarte shirt, ja.
0: Is dat niet de paloma blanca van George Baker die je nu in één keer in gedachten hebt?
2: Nee, dat is niet paloma blanca. Oh, okay. Nee, die witte duiver heeft er niks mee te maken.
0: Oh, nee,
2: het is echt
0: zo.
2: Een camisa nera.
0: Oké, wij gaan eens even op zoek hier. In ieder geval, Max, gefeliciteerd, want je wint kaarten voor het bluesfestival Crossroads in Assen.
2: Ja, geweldig, dankjewel.
0: Mooi zo.
2: Welkom.
0: Blijf nog even in de lijn en dan zullen wij de adresgegevens sorteren. En dan zorgen wij ervoor dat het voor elkaar komt. En dan wisselen wij blijven de gegevens voor een lekkere appeltaart uit. Hey, bedankt hè.
2: Goed zo.
0: Hey, yo.
2: Dankjewel, succes. Mooi.

Ook gebruikt in een of andere reclame, deze van Etta James met I Just Wanna Make Love To You. Het is 5 minuten voor half 11, straks daarvoor met het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. Tot die tijd, Nick Kershaw, dit is The Riddle.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
2: Blijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
4: Hey Tess.
5: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
4: Pff, het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
5: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
4: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
5: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
6: Top! Jij blijft Bob.
7: Het is de krap aan half elf.
8: David nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. Hoogeveen wil in 2029 een nieuw zwembad openen. Maar of dat lukt is nog de vraag. Er is namelijk geen ruimte op het stroomnet voor een nieuw zwembad. De gemeente is in gesprek met netbeheerder Rendo, maar die kan geen garanties geven. Wethouder Ronald Klok heeft er desondanks vertrouwen in dat het allemaal goed afloopt. Later dit jaar stemt de gemeenteraad over het ontwerp van het nieuwe zwembad. In Drenthe zijn tussen 2021 en 2025 15 mensen het slachtoffer geworden van moord of doodslag. Volgens het CBS ging het om 8 mannen en 7 vrouwen. In heel Nederland kwamen in dezelfde periode 617 mensen om het leven, 408 mannen en 209 vrouwen. Bij ongeveer de helft van de vermoorde vrouwen is de partner of ex-partner de dader. Bij mannen is dat slechts 4%. En Groningen Airport Eelde hoopt dat het kabinet iets gaat doen aan de vliegbelasting. Directeur van het vliegveld Meltje de Groot vindt die belasting veel te hoog, vergeleken met de belastingen in Duitsland en België. Volgens haar kiezen vliegtuigmaatschappijen daarom eerder om te vliegen vanaf Duitse luchthavens. Groningen Airport Eelde kreeg eerder deze week al een flinke tegenvaller te verwerken. Air Baltic besloot de rechtstreekse vlucht van Eelde naar Tenerife te schrappen. En ook kampt het vliegveld met tegenvallende jaarcijfers. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: Dankjewel, David. Gert Voerman met het weer.
10: Vandaag is er flink wat zon, maar geleidelijk aan komen er ook wat wolkenvelden op zetten. Maar de zon overheerst een groot deel van de dag met mooie temperaturen, 28 tot 29 graden. Aan het eind van de middag kan de eerste onweersbui ontstaan, dus een kans op een onweersbui. Maar de meeste onweersbuien komen in de loop van de avond en nacht en vooral vannacht. Het zijn plaatselijke buien, dus de ene plek kan onweer krijgen met wat hagel erbij. En de andere plek valt het heel erg mee. En vannacht komt het dan uiteindelijk af tot 18 graden met een zuidwestenwind.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Vlieg door je tijdlijn.
13: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: Joe Jackson, samen met Elaine Casual en Happy Ending op Chuck met Marjolein Lauret. Het is 7 minuten over 10:30 en Marjolein is vandaag voor ons op Chuck. En die is een muppel en daar doet ze volgens mij steekt ze de hand uit de mouw. Marjolein, goedemorgen.
1: Ah, goedemorgen. Nou, ik steek nog niet zo de handen uit de mouwen, maar andere mensen hier wel. Hier staan we langs het Meppelerdiep met Daan Keeshagen. Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En jij had net nog een paddle in je hand en jij stond op een SUP-board. Dan moet je nog eventjes uitleggen, wat is dat SUP ook alweer?
2: Ja, SUP staat voor stand-up paddling. Dus eigenlijk staan op een soort van surfplank, maar dan net iets stabieler en breder. En dan paddelend je voortbewegen.
1: Ja, oké. Okay. Maar jullie doen dat. Het is natuurlijk mooi weer en je denkt dat is een mooie recreatieve sport. Maar jullie hebben duidelijk een doel. Wat doen jullie vandaag?
2: Ja, klopt. Nou, wij zijn vanuit het Watersportverbond samen met onze partner het land aan het rondreizen om in allereerste zin zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het suppen en laten zien hoe mooi het water is. Maar daarbij ook zoveel mogelijk afval verzamelen wat we onderweg tegenkomen.
1: Aha, dus jullie zijn hier aan het struinen in het Meppelerdiep naar afval. Waarom is dat belangrijk? Ik kan het wel enigszins bedenken, maar...
2: Ja, er belandt gewoon ontzettend veel afval in het water. Zwerfafval, wat ja, voor heel groot deel natuurlijk per ongeluk in het water landt door een windvlaag. Je kan altijd wat verliezen. Helaas ook mensen die het niet per ongeluk verliezen. En dat komen we gewoon heel veel tegen, dus dat moet eruit.
1: Nou ben ik wel heel benieuwd. Wat vis je dan zoal op?
2: Heel veel blikjes van die plastic zakjes die je bij de supermarkten krijgt. Maar ook opvallend veel winkelwagens.
1: Nou, stel ja. Ik me zo voor. Ik heb even zo'n sup. Even voor jouw beeld ook, Wim. Het is eigenlijk een surfboard. Maar dan opgeblazen. Ik mag het niet zeggen voor jou. Maar ja. zo is het wel beeldend uit te leggen. Als je daar een winkelwagen op moet takelen. Hoe hou je dan je evenwicht?
2: Nou, gelukkig zijn die boards echt mega stabiel. Maar het is inderdaad wel ingewikkelder om te suppen met een winkelwagen achterop. Dus het is met heel veel moeite en een beetje teamwork krijg je het vaak wel eruit.
1: Oké. Nou, dat vraagt nog wel balans. Inderdaad. En in juni hebben jullie hier ook een schoonmaakactie gehad in de grachten rond Meppel. Wat hebben jullie er toen uitgehaald?
2: Toen ook heel veel blikjes, hout, wat sloopafval en werkafval.
1: Opvallende dingen?
2: Nou, opvallend niet echt. Ja, we hebben een stoel van iemand eruit gehaald die toevallig zijn stoel net verloren was. Dus die heeft...
1: Hoe verlies je nou een stoel?
2: Ja, dat was wel tijdens een windvlaag. Ja, maar dus die was heel blij dat zijn stoel terug was. Maar 96 kilo in totaal, dus mooi scoren.
1: Ja, dat is ongelooflijk. En ik hoorde jou net ook al zeggen, scooters, fatbikes. Je haalt het allemaal boven water.
2: Ja, we vinden het allemaal. Ja. Echt de meest gekke dingen.
1: Ja. Nou was het dus eigenlijk maar kort geleden in juni dat jullie hier schoongemaakt hebben. En nu dus weer. Waarom?
2: Ja, we pakken wel een iets ander stukje. Ja. Maar het blijft gewoon, afval blijft zich creëren. En wat ik zei, ja, heel veel mensen verliezen het toch per ongeluk. Maar het blijft toch in het water terechtkomen. Dus het blijft de moeite waard.
1: Ja, goed. Vanochtend zie ik twee meiden achter mij die meedoen met deze actie. Maar ook vanmiddag kunnen mensen zich nog aanmelden, hè?
2: Ja, klopt. We hebben nog wat plekjes vrij. We kunnen nog heel wat subs erbij gooien. We hebben wel een mooie groep al vanmiddag. Maar als ze zich aanmelden, is iedereen welkom.
1: Dus hoe meer afval, hoe beter.
2: Ja, zeker. Ja.
1: En waar kunnen ze zich melden voor de mensen die luisteren?
2: Dat mag via www.cleanuponttour.nl. Even aanmelden en dan staan we op de Westeinde in Meppel.
1: De Westeinde in Meppel is eigenlijk bij de haven. Zo kunnen we het
2: klopt,
1: zien.
2: Klopt, inderdaad.
1: En jij gaat ze ook weer...

0: In het water?
1: Nou, niet in het water, maar op de sub. Ja, ja, het water sla ik over.
0: Ja. Dus ik moet jou nog uitvissen.
1: Precies.
0: Goed, je hoort het, Wim. Hier wordt een hele goede actie gehouden in Meppel.
2: Nou, dat dacht ik mooi zo. Dankjewel, Marjolein.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Paul Garrick op Radio Rente en dat met Don't Shed a Tear.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, David, het was natuurlijk gisteren de dag van het overlijden van Dolly Parton. Gisteravond, ik was wel even aan de sep en ik kwam toch nog vrij veel programma's tegen over haar. Mooie documentaires. Zij heeft wel veel meer voor de wereld betekend dan alleen maar countrymuziek. En dat klinkt er misschien een beetje, maar ze was zoveel.
2: Ja.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Al die het geld wat naar bibliotheken ging voor kinderen die dan een boek kregen. Het begon in haar eigen woonplaats en vervolgens ging het in haar eigen staat. En volgens heel Amerika, het ging naar Canada, het ging naar Engeland, het ging overal naartoe. Ze heeft veel betekend.
2: Het is een grote dame geweest, ja.
0: Ja, dat dacht ik, ja. Nou, gisteren natuurlijk ook het verhaal van Hilde Vos. Ook gisterochtend eerst op radio en gisteren op televisie. En de komende zondag in Café Boshuis in Zuid-Laren. Om 3:00 PM tot 6:00 is er een herdenkings-jam session over Dolly Parton. Zij zal daar zijn en nog wat andere muzikanten of iedereen die zich maar geroepen voelt om daar naartoe te gaan. Al dan niet met je gitaar of je dingetje op je schouder. Maar je mag er gewoon naartoe, ook natuurlijk als publiek mag je erbij zijn. Onder het motto, never get so busy making a living that you forget to make a life. Nou, dat is een mooie zin.
2: Ja.
0: Hey, over muziek gesproken. We hebben gisteren ook redelijk wat Dolly Parton muziek gedraaid. Ik had I Am Ready, die kwam ook van Hilde. En ik kende dat nummer niet. Het was als een gebed. Zo kwam dat binnen.
2: Ja.
0: Fantastisch mooi. Gisteren ook nog een paar dingetjes gefietst op YouTube van liedjes van haar. En ze heeft nog één nummer opgenomen. Het allerlaatste nummer van Dolly Parton. Die wordt ook uitgebracht. Alleen wij moeten eventjes geduld daarvoor hebben.
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Duurt nog even voordat die uitkomt?
0: Een jaar of 20 ongeveer. Net namelijk voor wat haar 100ste verjaardag zou zijn, komt de laatste plaat die zij gemaakt heeft, komt uit.
2: Dus over 20 jaar, 2046. Ja.
0: Het heeft ook wel een titel, My Place in History. En die ligt momenteel achter slot en grendel opgeborgen in Dollywood. Maar dat taxipark natuurlijk van Dolly Parton. En de verschijningsdatum die staat dus gepland voor eind december 2045. Vlak voordat zij jarig zou zijn. Dat was 19 januari 1946. Dan zou ze 100 jaar geworden zijn, in dit geval.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, en er ligt dus een soort van een dreambox waar dus wat dingen in zitten. Er zit een exemplaar van haar boek uit 2012 zit erin. Een stuk hout van de veranda van haar ouderlijk huis in Tennessee. Verzegeld is die doos helemaal. En dus ook haar allerlaatste lied, My Place in History. Ik ben benieuwd.
2: Ja, we kunnen niet even een stukje laten horen natuurlijk al.
0: Nee, dat wordt lastig. Nee, en op dat moment dan zal ik ongeveer een 81 jaar zijn. Jij nog iets jonger, denk ik, dus
2: wachten.
0: Ja, ook geen cliffhanger of zo.
2: We wachten rustig af.
0: Ik kan er verder niks mee, dus eventjes geduld hebben voor My Place in History. De allerlaatste single voor Dolly Parton. Dit is de laatste single trouwens voor Higo. Niet als vroeger.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje naar gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
4: Top! Jij blijft Bob.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Hé, hey, wat is dat?
8: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
7: Doe maar duur.
8: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
16: Leren mediteren. Zen.nl.
17: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Whitney Houston en Don't Leave Me This Way. Nou, dat doen we niet door. Tot 12 uur nog koffie en keuvel hier op deze donderdagochtend. En straks in de tweede half uur even in gesprek met Martije, want die staat het komend weekend op het Preuvenement in Assen. En natuurlijk de leukste muziek die voorbij komt. Door de wind, Miss Montreal.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: tijd was het gewoon de Supremes. Dit waren ze met de Love Childs. Het was gisteren daar best wel een droevige dag uiteindelijk. Met alles en iedereen. Met natuurlijk het nieuws van Dolly Parton, die overleden was. En dat was natuurlijk al een dag ervoor. Maar gisteren nog het bericht dat Tim Curry was overleden.
1: Ja.
0: En mijn vriendin die stuurt ook meteen een appje van... misschien moet je daar ook even muziek van draaien. En ik denk van, hoe dan? Ja, de Rocky Horror Picture Show heeft hij natuurlijk ooit in gespeeld. En ik was aan het nadenken, maar die periode in mijn leven heb ik gewoon gemist.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, jij ook. Jij was het toen,
1: denk ik. Heel diep graven. Ik zag een filmpje dat hij ook in Home Alone speelde.
0: Ja.
1: Hij was de conciërge in dat hotel.
0: Mm.
1: En toen ging er wel weer een belletje rinkelen. Hij heeft heel bekend gezicht heeft hij.
0: Ja, en hij was ook een stemacteur uiteindelijk. En dat heeft hij nog steeds gedaan. Maar hij was dus ook van It. Dat is volgens mij ook een horrorfilm. Nou, de Rocky Horror Picture Show. Ik heb wel een paar fragmentjes er gisteren voorbij zien komen. Het was wel een goede acteur met een prachtige mooie mimiek. En wat je ook zegt, inderdaad, Home Alone. En dan, ja, wie was hij? Was die conciërge in het hotel.
1: Ja.
0: In dit geval. En dat is op zich best wel apart. Want dit jaar zijn er al 3 hoofdrolspelers overleden van Home Alone.
1: Oh?
0: Catherine O'Hara, dat was natuurlijk de moeder.
1: Ja.
0: Die is overleden. Dat was in januari van dit jaar, 71 jaar. Brenda Fricker, zeg je al waarschijnlijk niks. Maar nee. Als ik zeg de dame in het park met de duiven op haar hoofd.
1: Oh, ja.
0: Die is inderdaad ook overleden dit jaar op 81-jarige leeftijd. En nu op 80-jarige leeftijd Tim Curry.
1: Ach.
0: Dus dat is de derde al. En dan heb je natuurlijk, ik zit dan een beetje op de social media, op threads. En daar zitten heel veel Amerikanen op die het niet zo groot op hebben met Trump. Laat ik het dan maar een beetje voorzichtig uitdrukken. En weet je wie ook in Home Alone 2 heeft gespeeld?
1: Ja.
0: Ja, Trump.
1: Ja. Dus. Hij speelt het toch ook deels af in zo'n Trump Tower, toch?
0: Ja, klopt. En dan komt hij hem tegen volgens mij in de gang of zo op die manier. Dus zo zit dan Amerika een klein beetje elkaar. Ook een beetje verrot natuurlijk soms. Hey, vorige week natuurlijk de grote gekte van de zonsverduistering. Heb jij ook aan meegedaan, denk ik?
1: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, ik had niet zo'n brilletje. En ik dacht, ik ga het ook niet zonder bril kijken. Dus ik heb de livestream van de NOS zitten kijken. En dat vond ik heel leuk.
0: Oh, ja.
1: Die hadden echt een heel mooi programma eromheen gebouwd. Met verslaggevers op verschillende plekken in de wereld. En duiding ook hoe dat werkt en zo. Ik vond het heel interessant. Ja.
0: Wij hebben het vergiet gebruikt. Wij hadden ook geen brilletje. Dat was veel te laat natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar met het vergiet, en dat ging best met veel papier. En dan zie je dus echt inderdaad een half cirkeltje eruit komen. Dus dat is wonderlijk. Maar de komende nacht, vergiet hoef je dan niet te gebruiken uiteindelijk. Want er is nu een maansverduistering.
1: Ja.
0: Ik denk, dat hebben we nooit in de gaten gehad. Het wordt er maar een kleintje volgens mij. Maar het viel me gisteren al op dat de zon was net onder. En toen zag ik aan de andere kant, zag ik de maan al. Nou, dan weet je ongeveer al dat de aarde in het midden ligt. Dat het redelijk dichtbij komt. Maar het is de komende nacht.
1: Oh, wat grappig. Ja.
0: Ik ben benieuwd of het allemaal wel te zien is natuurlijk. Want er schijnt toch wat donder en bliksem te komen.
1: Ja, er komen wel donkere luchten komen onze kant op.
0: Ja, ik denk ook niet dat ik de wekker trouwens zet. Ja, ik word natuurlijk wel wakker van het onweer uiteindelijk. Maar om 3:23 dan begint het de komende nacht. En het bereikt om 6:14 haar hoogtepunt. En morgenochtend om 9:04, dan is het verschijnsel weer voorbij.
1: Nou, draai ik me nog een keer
0: op. Goed, nou, we gaan het even zien, of niet. En anders dan zien we het later wel op de socials.

Bruine stemgeluid van Johnny Cash over Radio Drenthe met A Thing Called Love. Straks het donkerbruine stemgeluid van David, want hij brengt ons het nieuws uit de regio. Eerst de Rolling Stones, Waiting on a Friend.

0: ontbijttijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
7: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
8: Het is 1 minuut voor 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. Hoogeveen wil in 2029 een nieuw zwembad openen. Maar of dat lukt is nog de vraag. Er is mogelijk geen ruimte op het stroomnet voor een nieuw zwembad. De gemeente is in gesprek met netbeheerder Rendo, maar die kan geen garanties geven. Wethouder Ronald Klok heeft desondanks vertrouwen in een goede afloop. Later dit jaar stemt de gemeenteraad over het ontwerp voor dat nieuwe zwembad. In Drenthe zijn tussen 2021 en 2025 15 mensen het slachtoffer geworden van moord of doodslag. Volgens het CBS ging het om 8 mannen en 7 vrouwen. In heel Nederland kwamen in dezelfde periode 617 mensen om het leven. 408 mannen en 209 vrouwen. Bij ongeveer de helft van de vermoorde vrouwen is de partner of ex-partner de dader. Bij mannen is dat slechts 4%. En wielrenner Edoardo Affini, die in Donderen woont, blijft langer voor Visma Leasebike fietsen. De 30-jarige wielrenner uit Italië tekent een nieuw contract tot 2029. Hij is tweevoudig Europees kampioen en verhuisde 2 jaar geleden voor de liefde naar Drenthe. Gisteren tekende ook de Drentse Maaike van der Duin een contract bij Visma Leasebike. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
8: Dankjewel, David. Het weer dan met Gert Voelman.
10: Vandaag is er flink wat zon, maar geleidelijk aan komen er ook wat wolkenvelden opzetten. Maar de zon overheerst een groot deel van de dag met mooie temperaturen, 28 tot 29 graden. Aan het eind van de middag kan de eerste onweersbui ontstaan, dus een kans op een onweersbui. Maar de meeste onweersbuien komen in de loop van de avond en nacht, en vooral vannacht. Het zijn plaatselijke buien, dus de ene plek kan onweer krijgen met wat hagel erbij. En de andere plek valt het heel erg mee. En vannacht koelt het dan uiteindelijk af tot 18 graden met een zuidwestenwind.
11: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
15: ja, maar
14: uit.
15: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
18: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
17: Of,
19: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
20: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
21: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
20: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Goed.

0: Taylor Swift en The Faith of Othelia.
1: Op stap in Drenthe.
0: Nou, het is donderdag en dan blikken wij altijd even vooruit op het weekend. En dan kijken we even de agenda, wat voor leuke evenementen er zijn. En eentje die sprong er toch wel een klein beetje uit. Komende zaterdag is dat de 29e, namelijk het Prevenement in Assen. En dat is dan de opening van het culturele en culinaire seizoen. En een van de optredende artiesten is Martijn. En ik heb het nou aan de telefoon. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is het voor jou ook het begin van het nieuwe seizoen? Je hebt de vakantie ook achter de rug. Je hebt de koffers eruit pakt en zo. En je denkt, nou, ik kan er wat tegenaan.
2: Ja, eigenlijk wel. En ik heb ook lang vakantiejaar dit jaar. Dus ik ben ook eigenlijk net weer een beetje dat ik denk, zo, nou, kom maar.
0: Ja. Bij ons op werk noemen we dat dan sabbatical als je langer de 3 weken hebt. Dus,
2: ik heb denk ik wel een sabbatical gehad dan, ja.
0: Heerlijk, mooi. En de accu weer lekker opgeladen in dit geval.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, maar hoe ziet jouw zomer eruit? Laat je alle muziek dan alles gaan, helemaal los? Je bent natuurlijk met de zeuns hartstikke druk.
2: Ja, nou, ik heb wat mij wel vaak gebeurt is als ik minder in de agenda heb en zo, dan begin ik weer meer gewoon lekker op de piano te spelen, zeg maar. Mm-hmm. Heb ik nou ook niet zo heel veel gedaan. Maar er is bij ons thuis wel altijd wel. Ja, eigenlijk zingt de hele familie wel een beetje met van alles en nog wat met. Ook als we dan in de auto zitten en zo. Ja. Dus ja, ik ben eigenlijk altijd wel wat neuriën aan het doen. Maar ik heb wel verder alles een beetje loslaten.
0: Ja, de kop leegmaken betekent ook weer dat de ruimte is voor je ding.
2: Klopt.
0: Ja, mooi is dat. Ja. Ja. Ja. Hey, het culturele seizoen en het culinaire seizoen, dat wordt dus komende zaterdag afgetrapt. Hoe ziet jouw komende seizoen een beetje uitnemen zoals met? Wat ga je allemaal versnoden plan helemaal bedacht?
2: Ja, nou, wat ik sowieso ga doen, en daar heb ik heel veel zin in, is dat ik met het Veenkoloniaal Symfonieorkest ga zingen dit najaar. Mm. In de Nije Kolk is dat 1 november, daar doen we filmmuziek. En dus dan zing ik ook niet in Drents, maar dan zing ik, wat zing ik bijvoorbeeld? Never Enough bijvoorbeeld, The Greatest Showman, dat is een mooi lied. Ja. En nog een paar andere stukken en dat is dan helemaal arrangeerd voor het orkest, dus dat wordt fantastisch mooi, daar heb ik heel veel zin in. En dat doe ik ook nog een keer in januari in Kielzog. Dus dat is dit. En daar hoef ik alleen maar gewoon die liedjes in te studeren en dat met te doen, zo goed mogelijk. Ja. Maar ik heb ook nog, ik heb vorig jaar natuurlijk, afgelopen januari heb ik een nieuw album gemaakt. En deed ik ook een toertje met een aantal concerten. Mm-hmm. En daar kreeg ik zoveel leuke reacties op dat ik daar eigenlijk nog een paar van wil doen dit jaar. En er staan ook al een paar data in de agenda. En ik ben nog bezig met de laatste datums om dat ook nog een aantal keer te herhalen.
0: Dan giet het om mag het wat zachter. Hè,
2: dan giet het om mag het wat zachter. En dat is een voorstelling over het lawaai in de wereld en ook het lawaai thuis. En daar zitten minaille liedjes in. En dat is eigenlijk een soort van verhaal met liedjes, voorstelling. Ja. Ja.
0: Nu zie ik ook jouw agenda. Ik weet niet of het een of ander met elkaar te maken heeft. Op 24 januari, preek van de leek met mag het wat zachter. Doe jij dan de preek of doe je dan mag het wat zachter?
2: Nou, dan, ze hebben mij gevraagd om dan eigenlijk de preek van de leek te verzorgen. Met ook wel de boodschap die zit in mijn voorstelling mag het wat zachter. Want eigenlijk sluit dat in dat geval wel aan. Het wordt een beetje een aangepast programma, want het is ook echt daadwerkelijk in de kerk. Dus ik ben dan ook een soort van domnee. Oh. Maar dan doe ik ook wat liedjes uit de voorstelling. Dus dat wordt wel heel bijzonder. Ja. Ja.
0: Hey, en dan komt de zaterdag. Je staat er niet alleen volgens mij, hè?
2: Nee, ik sta met Tony Hoyting op toetsen en Sebastian Dimitschuk, die doet percussie. Mm-hmm. En ik heb ook nog de beide dochters van Sebastian, die gaat ook met op backing vocals.
0: Oh,
2: dus ja, wordt leuk.
0: Ja, ik heb gezien dat het is muziekoptredens. Nou, jij bent er dan, TA-duo, mm-hmm. Ik weet niet ook zo hoe uitspreken, denk ik.
2: Nee, weet ik eigenlijk ook niet.
0: DJ Robin, Tirsa, een theater is er. Er zijn workshops, cultuurplein, kidsplein, alles is te doen. Komt zaterdag het prevenement ernaast. Hoe laat sta jij gepland?
2: Om 3 uur. Heb jij goed weer besteld of niet?
0: Jazeker.
2: Oh, goed zo.
0: Ja, en meestal komt dat ook. Dus,
2: fijn.
0: Mooi zo.
2: Dus om 3 uur staan wij in de koepel. Ja.
0: Mooi zo. Prevenement in Assen, net allemaal hier in het centrum met leuke muziek erbij van Martijn. Martijn, bedankt voor het gesprek en we spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort een keer weer.
2: Ja, is goed. Dankjewel.
0: Doeg.

jaren 70 de ene naar de andere hit. Ook met zijn Songs in the Key of Life. Deze Stevie Wonder. En dat met Isn't She Lovely. Het loopt al zo mooi tegen 12 uur hier op Radio Drenthe. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Chinezen nu en The Morning Train.

is wel een zoetsappig liedje. Terwijl ze ook wel heel wat ander werk uit. Onder andere was ze samen met Prince deed. Sheena Easton was dat. En de Morning Train, oftewel 9 to 5. Nou, niks 9 to 5. Het is bijna 12 uur. Oftewel het einde van deze koffie en keuvel. Tot morgenochtend, 9 uur. Hoi.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
3: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestraat.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van €200 miljard. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag. Met Marita Slip.

0: De Nolan Sisters op Radio Drenthe. Ja, ze doen alvast een dansje, hè? I'm in the mood for dancing.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag. We gaan het vanmiddag hebben over konijnen. Superlief, knuffelige diertjes. Ik heb er vroeger eentje gehad. Ja, die was wit en ook tam. Heidi heette ze. Wat een prachtige naam. David, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Mijn steun en toeverlaat vandaag.
2: Ja.
0: Heb jij wel eens konijnen als huisdier gehad?
2: Nee.
0: Nooit?
2: Nee, ik heb überhaupt nooit huisdieren gehad.
0: Ja, ho even. Je hebt nooit huisdieren gehad?
2: Nee.
0: Geen pakietje, geen goudvis, geen konijntjes dus in een hokje?
2: Nee. Niks.
0: Wat zielig.
2: Hoezo?
0: Heb je dat niet gemist?
2: Ik heb dat niet gemist, nee.
0: Oh, geen trauma?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Goed. Nou, dan is dat klaar. Wij gaan het straks wel hebben over de konijnen. Ja.
2: U had een heel leuk gesprek kunnen worden, maar hier stopt het.
0: Nou, ik vind het heel jammer dit, inderdaad. Ik had hier eigenlijk al mijn pijlen opgezet. Maar goed, geeft niks hoor. We gaan het straks wel hebben, David, over konijnen. Dat doen we met Benne. Die heeft er namelijk wel wat mee. Maar dan vooral met eentje van 6 meter hoog.
2: Oh.
0: Dat is een groot konijn, hè?
2: Dat is een groot konijn, zeker voor in huis.
0: Ja, absoluut. David en ik hebben deze vrijdag uitgeroepen tot Foute Vrijdag. Hoe dat precies zit, dat hoor je straks.
2: Het is pas donderdag, hè?
0: Oh ja, tuurlijk. Wat heb ik nou met vrijdag? Ik ben al in het weekend. Het is Foute Donderdag.
2: Het is Foute Donderdag, ja.
0: Het is Foute Vrijdag op de donderdag, geeft niks.
2: Zo fout.
0: Helemaal fout. Ik zit hartstikke fout. De rest is de showbiz natuurlijk. Want ja, het is inderdaad donderdag. Ik ben al met een bezige bij die een bestaand nummer in een nieuw jasje heeft gestoken. Lekker blijven luisteren. Dan mis je geen minuut. Maar eerst gaan we proosten. Dit is Guus Meeuwis.

0: Toto was dat. En hold the line. Ja, aan de kop van de vaart in Assen kun je vanaf vanavond opeens een 6 meter hoog konijn tegenkomen. Hoe dat zit, dat weet Benne Sets en hij is van Begrip Assen. Ben, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent van Begrip Assen. Wat is dat voor organisatie?
1: We zijn een jongerenorganisatie die heel erg probeert om jongeren te zorgen dat jongeren zelf initiatief nemen in Assen. Heel lang is het sentiment in Assen geweest. Assen is saai. Gemeente doet niks. Maar wij dachten, we kunnen het ook zelf. En dat, daar zijn we heel hard mee bezig.
0: Ja, en samen met die jongeren zijn jullie dus een ambitieus plan gestart. Namelijk de bouw van dit 6 meter hoge konijn. Waarom een konijn?
1: Nou, wij dachten eigenlijk, Assen mist een symbool wat echt verbonden is met de geschiedenis van Assen. Dat we echt van ons kunnen noemen.
0: Ja.
1: En nu is het zo dat Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon,
0: mm-hmm.
1: Assen stadsrechten heeft gegeven in 1809.
0: Ja.
1: En hij zei toen hij koning werd van Nederland, ik ben konijn van Holland.
0: Ah.
1: En toen is hij bekend komen te staan als konijn van Holland.
0: Had hij bedoelde dus wij dachten, eigenlijk koning, toch?
1: Yes, ja. Maar door zijn Franse accent klonk dat net even anders.
0: Oh.
1: Dus op die fiets.
0: Wat leuk. En toen dachten jullie, nou, daar moeten wij iets mee. We maken een konijn.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: En toen hebben we een kunstenaar gecontacteerd die vaker dit soort beelden heeft gebouwd. En we vroegen van, wil je dit samen met ons gaan doen?
0: Mm-hmm.
1: En hij was enthousiast.
0: Leuk.
1: En nu zijn we een jaar verder.
0: En dat konijn, 6 meter hoog, dat weten we. Waar is die van gemaakt?
1: Voor een deel, de binnenkant is van hout en staal. En de buitenkant, dat zijn jerrycans van de wasstraat. En die hebben we in stukjes gezaagd en erop geschroefd.
0: Ja.
1: Dat is het eigenlijk. En dan nog een verflaag eroverheen.
0: Maar je bent er, je zei het al, je bent een jaar bezig geweest. Dus het was flinke klus dan.
1: Nou, ik moet zeggen dat vooral gewoon het regelwerk rondom. Want plaats maar eens ergens een beeld.
0: Ja.
1: Dus het zijn vooral ook heel veel gesprekken, overleggen. En het beeld zelf bouwen, dat is uiteindelijk in zo'n 2 maanden kun je dat wel doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar rondom, daar gaat nog wel het meeste werk in zitten.
0: Ja, en waar denk ik ook werk in gaat zitten. Want vanavond wordt dat beeld onthuld. Hè? Hij komt aan de kop van de vaart in Assen. Maar hij is nog in Groningen. Jullie moeten hem vervoeren vanmiddag. Dat lijkt me nog een klusje.
1: Ja, op zich, op een platte kar wil dat wel.
0: Ja.
1: Dus heftruckje erbij op de platte kar. Zorgen dat je niet onder te lage bruggen doorrijdt.
0: Ja,
1: en,
0: dus heb je straks een konijn zonder oren.
1: Precies.
0: Ja.
1: Maar dat gaat wel goed komen. Dus,
0: okay,
1: dus vooral even kijken van hoe we het hier gaan plaatsen. Of dat allemaal lukt. Maar ja. We hebben er alle vertrouwen in.
0: Ja, want dan komen jullie vanmiddag ergens aan in Assen. En dan moet het konijn in elkaar. Is dat nog heel veel werk?
1: Nee, het is voornamelijk. Kijk, het hoofd en de romp zitten nog los van elkaar nu. Dus het is de romp plaatsen en dan het hoofd erop met de heftruck.
0: Ja.
1: En dat is het. Ik denk 2 uurtjes. Dan moet het wel lukken.
0: Hey, en vanavond wordt het beeld onthuld, zo tegen 7:30. Blijft hij dan daar ook staan aan de kop van de vaart?
1: Ja, want het is voor Kunst aan de Vaart.
0: Ja.
1: En dat is in het weekend van 12 en 13 september. Aan de vaart zijn dan in alle huizen kunstenaars die hun kunst exposeren. En in dat kader komt het beeld er nu. Dus hij blijft in ieder geval tot 12 en 13 september staan.
0: Ja.
1: En dan in de week erop gaan we kijken van, kunnen we hem ergens in Assen neerzetten op een prominente plek, zodat het ook echt een blijvend symbool kan zijn.
0: Heb je al een plekje in gedachten?
1: Ja, we hebben een paar opties. Maar we hopen dat we met de gemeente toch misschien ook nog echt wel een prominente plek in Assen kunnen regelen. Maar zover zijn we nog niet.
0: Nee, dat moet nog eventjes allemaal blijken. Maar eerst voor het kunstweekend, dan staat hij daar dus gewoon prima. Vanavond wordt hij onthuld. Benne, ik wens je heel veel succes vanmiddag met het vervoeren van het konijn van Groningen naar Assen. En ook vanavond heel veel plezier bij de onthulling.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Ja, graag gedaan en succes, hè.
1: Yes.
0: Doeg.
1: Doeg.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
6: Het is 12:30, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met David van der Spol.
7: Goedemiddag, goed nieuws voor boeren in Zuidoost-Drenthe. Vanaf vanmiddag mag er weer worden gesproeid met oppervlaktewater. Waterschap Vechtstromen had daarop een verbod ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Maar na een maand wordt dat verbod weer ingetrokken. Wel is het nog steeds verboden om oppervlaktewater te gebruiken binnen 200 meter van kwetsbare natuur. Hoogeveen wil in 2029 een nieuw zwembad openen. Maar of dat lukt is nog de vraag. Er is mogelijk geen ruimte op het stroomnet voor dat zwembad. De gemeente is in gesprek met netbeheerder Rendo, maar die kan geen garanties geven. Wethouder Ronald Klok heeft desondanks vertrouwen in een goede afloop. Later dit jaar stemt de gemeenteraad over het ontwerp voor dat nieuwe zwembad. En wielrenner Eduardo Affini, die in Donderen woont, blijft langer voor Visma Leasebike fietsen. De 30-jarige Italiaan tekent een nieuw contract tot 2029. Affini is tweevoudig Europees kampioen en dik 2 jaar geleden verhuisde hij voor de liefde naar Drenthe. Gisteren tekende de Drentse Maaike van der Duin ook al een contract bij Visma Leasebike. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: David, dankjewel. Ja, dan gaan we natuurlijk naar het weer in Drenthe. Gert Voerman, goedemiddag.
8: Goedemiddag Maritta.
6: Het lijkt wel alsof het ineens heel warm is, Gert, zomaar.
8: Ja, er komt warmer lucht binnen op dit moment. We zijn vanochtend natuurlijk redelijk zonnig begonnen in Drenthe. Hier en daar wat bewolking. Momenteel wat dikkere bewolking. En dat is eigenlijk een zwak warmtefront. Dat trekt over de provincie heen en daar zit die warme, vochtige lucht achter. Diever momenteel 22,8. Dat wil zeggen een paar minuten geleden. De Kiel 23,8. Vledder 22,7. Maar denk vanmiddag toch veel plaatsen zo'n 27, 28 graden. Want de zon die komt er weer voor een deel bij in de provincie de komende uren. En dan gaat die temperatuur weer oplopen tot 27, 28. Graden. De luchtvochtigheid loopt op, dus het gaat eind van de middag is het toch wel drukkend buiten. En dan zou er eind van de middag en vanavond kans op een lokale regen- of onweersbui. De kans is niet zo heel groot, maar als er eentje ontstaat, kan het gelijk een felle bui zijn, omdat er veel energie is, hè, die hoge temperaturen en die hoge luchtvochtigheid.
6: Ja.
8: Maar in de loop van de nacht van het zuiden uit meer onweersbuien, een cluster met buien. En plaatselijk kan het best even pittig zijn. Misschien met hagel, windvlagen, 60 km per uur. KNMI heeft vannacht ook een code geel uitstaan van Drenthe. En lokaal kan het ook even flink regenen en het trekt dan weer in de nanacht weg.
6: Ja, en is dat dan ook de opmaat naar weer wat koelere dagen?
8: Ja, die temperatuur gaat wat omlaag. Morgen zitten we zo 22, 23 graden met een stevige zuidwesten. Dit is een depressie op de Noordzee. Dus een stevige zuidwestenwind. En de lucht is onstabiel. En dat betekent dus dat er ruimte is voor zon. Maar er gaan ook stapelwolken ontstaan. Die stapelwolken nemen ook in omvang toe. En begin van de middag schat ik in. Eerste helft middag, zeg maar tussen 1 en 2. Maar zeker richting het midden van de middag komen de buien opzetten. Dat zijn buien met plaatselijk weer onweer erbij. Er kan ook weer wat kleine hagel bij zitten. Dat is maximaal 2 centimeter. Maar ook windstoten. En misschien nogal zwaarder dan de komende nacht. Lokaal gaat het KNMI ervan uit dat er zware windstoten kunnen optreden tot 75 km per uur. En dat zijn zware windstoten dus.
6: Ja.
8: Maar het is allemaal weer heel plaatselijk. Dus er zullen plekken zijn morgenavond. Mensen zeggen van ja, waar die weer mensen het tegenwoordig over hebben. Ja. Ik heb er weinig van gemerkt.
6: Ja,
8: nou, zo, 10 kilometer verderop was het raak.
6: Niks is zo veranderlijk als het weer, hè?
8: Zeker weten.
6: Absoluut. Gert, dankjewel. Fijne middag.
8: Hetzelfde.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Bel 0800 2020. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.

Punten. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Ja, sommige platen die hebben zo'n lekker lang outro. Nou, dit is er eentje hoor. The Wall Street Shuffle, 10cc.
1: Op Chuck.
0: Ja, op Chuck voor ons is Marjolein Lauret. En Marjolein die is in Westerbork, waar ze sinds gisteren ontzettend sportief bezig zijn. Toch Marjolein, goedemiddag.
2: Ja, zeker zijn ze hier sportief bezig. Ik weet niet, hoor je het een beetje?
0: Ja, op de achtergrond.
2: Ja, en jij moet het kennen, Britta.
0: Ja, dit is een van mijn favoriete sporten. Jij staat bij het padellen.
2: Dat klopt.
0: Ja, goed hè.
2: Je wordt enorm gepadeld bij de Racket Club in Westerbork. En bij mij staat Mark Brouwer. Jullie hebben een gigantisch toernooi op poten gezet, al voor het tweede jaar. Wat is hier aan de hand?
3: Ja, we hebben een VIP-toernooi georganiseerd hier in Westerbork voor het tweede jaar inderdaad. En daar komen de internationale topspelers van de wereld komen hierheen. Dat is heel leuk, ja.
2: Je zegt VIP-toernooi, duid dat eventjes, want het is niet de VIP als very important person,
3: nee,
2: hè?
3: Nee, dit is met de F. Dit is de Fédération Internationale de Padel. Dat is de Internationale Padelbond. En daar valt dit toernooi onder.
2: Ja. En je zegt al internationaal, ik hoor hier Nederlands, maar ik hoor ook een heleboel andere talen.
3: Ja, dat is wel leuk. We hebben de nummers 50, 60 van de wereld, zeg maar, die hier aan meedoen. Komen overal ter wereld vandaan. Zelfs Argentinië, Brazilië. En we hebben de top 10 van Nederland. Dus ja, dat is geweldig om dat hier te hebben.
2: Ja, en dat allemaal in Westerbork. Want hoeveel mensen doen er nou al mee?
3: We hebben nu, wat is er, zo'n 80 spelers meedoen, ja. En speelsters.
2: Ja, precies, want het zijn mannen en vrouwen. Maar goed, Westerbork is een mooie, natuurlijk groot dorp. Maar waar breng je ze allemaal onder? Daar hadden jullie een hele leuke oplossing voor.
3: Ja, inderdaad. We hebben de spelers aangeboden om te kunnen overnachten bij de leden zelf thuis. En daar is heel veel gebruik van gemaakt. Dus, en we horen hele leuke reacties dat de jongens het allemaal, en meiden ook, geweldig vinden om bij de mensen thuis te mogen overnachten. Ja, dat is leuk.
2: Ik vertel wel even, ook jouw ouders hè, hadden zich opgegeven, vorig jaar al.
3: Ja, vorig jaar hadden ze een jongen uit Kazachstan en Zuid-Afrika die bij hun thuis sliep. En ze hebben nog steeds contact met de jongens, dus het is heel grappig allemaal, ja.
2: Hoe maak je je dan kenbaar aan mensen uit Kazachstan, handen en voeten?
3: Ja, nou, ze spreken goed Engels, dus dat viel wel mee, ja. Ja. Maar anders hadden ze zich ook gered, denk ik.
2: Je zei het al even, het is het tweede jaar dat jullie het organiseren. En dat loopt als een dolle, hè? Maar dat komt ook een beetje door vorig jaar en die speciale gast.
3: Ja. Vorig jaar hadden we Arjen Robben die meedeed. Die kreeg op laatste moment nog een wildcard. Dus ja, dat was leuk. Dat gaf weer extra publiek en extra aandacht en zo. Dus, maar dit jaar kon hij helaas niet. Hij was geblesseerd aan zijn arm. Maar hopelijk doet hij volgend jaar weer mee.
2: Maar ja, jullie hebben het haast niet meer nodig, zo'n mascotte.
3: Nee. We hebben in principe met de top hier ter wereld is het natuurlijk ook genoeg om te zien, zeg maar. Ja.
2: Zeg, en wanneer, tot hoe lang duurt dit toernooi nou nog?
3: Zondag zijn de finales. Dus eerst de vrouwenfinale om 4:00 en om 6:00 de mannenfinale. En dan is het sloes.
2: En dan is het ook voor jou sloes. Kunnen mensen ook gewoon komen kijken?
3: Ja. Door de week is de entree gewoon gratis. En zaterdag en zondag vragen we €3 voor niet-leden van RC Westerbork. Ja.
2: En wat ga jij doen? Want het heeft nogal wat organisatie moet dit hebben. Wat ga jij doen na dit toernooi?
3: Dan ga ik even goed uitrusten, denk ik. Ja, dat zal wel nodig zijn, ja.
2: Goed, dus iedereen kan nog dit hele weekend lekker naar Westerbork. Naar dat padellen kijken waar jij zo van houdt.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel Marjolein. Succes daar.

Nou, Adam Michael Walden was dat. En gimme, gimme, gimme. Zometeen na 1 uur, dan ga ik iets doen wat zo fout is. Ja, kan eigenlijk alleen maar op vrijdag. Toch jammer dat het nog maar donderdag is. Eerst is hier Lady Gaga. Always remember us this way.

0: kattenvel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op
6: Blijenberg.nl.
7: Oh, die van die deuren.
6: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou €23 miljoen hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Goed, het is gelukt.
14: Wat is er gelukt?
15: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
14: Fluitje van een cent dus?
15: Nou, het was wel wat meer dan dat.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag. Met Marita Slip.

0: Foreigner was dat. En Cold as Ice.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Ja, het is weer tijd om de hulplijn wagenwijd open te zetten. Dat doen we vandaag voor Ronald Struik. Die schakelt hem namelijk in voor een spiksplinternieuw evenement. Ronald, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, dat kan ik wel zeggen, hè. Spiksplinternieuw, want het is de eerste editie van de Starkrun.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, 25 oktober dan organiseren wij een survival run in Assen. De Starkrun, inderdaad.
0: Ja, en een survival run, wat houdt dat in?
3: Een survival run, ja, het is eigenlijk gewoon een hardloopwedstrijd voor mensen die niet van hardlopen houden. Dus wij combineren dat met nemen van allerlei hindernissen. Dus lekker klimmen, klauteren in het bos, door de wijk in Kloosterveen.
0: Is dat een beetje met van die stormbanen waar je dan overheen, onderdoor en dat soort dingen moet?
3: Ja, daar lijkt het inderdaad een beetje op, ja.
0: Oké, en hoe lang is dan de route?
3: We hebben een route van 5 kilometer en een route van 9 kilometer. En de 5 is ook bedoeld voor bijvoorbeeld een ouder en kinderen en wat jongere publiek. En is iets minder hoog aan hindernissen. En de 9, dat is wel bedoeld voor mensen die echt wel flink kunnen sporten, zou ik maar zeggen. Dus die iets uitdagender.
0: Ja, wat jij zegt, het is eigenlijk een soort van survival baan voor mensen die niet van hardlopen houden. Maar je moet het wel een beetje kunnen, want je moet er wel overheen en eronder door. Je moet wel een beetje atletisch zijn, of niet?
3: Je moet wel een beetje sterk zijn. En een klein beetje techniek is ook fijn. Dus dat is altijd toch een beetje een combinatie van elkaar.
0: Ja.
3: En het is voor hardlopers die niet van hardlopen houden, zeg ik altijd. Ja. En dat is het verschil. Maar toch een beetje kunnen hardlopen is wel fijn. Ja,
0: ja. En
3: als je wil meedoen aan het evenement tenminste.
0: Ja, precies. Ja. En jullie zoeken dus deelnemers, begrijp ik. Want het is in oktober en jullie kunnen nog wel wat deelnemers gebruiken.
3: Oh ja, zeker hoor. Deelnemers, maar vooral ook vrijwilligers zijn we nog naar op zoek.
0: Handjes.
3: Dus dat is handjes. Ja, ja, absoluut.
0: En wat moeten die dan gaan doen, die handjes?
3: Bijvoorbeeld bij een hindernis staan of bij een oversteekpunt wat verkeer begeleiden. Maar ook deelnemers verzorgen tijdens een run. Of ik kan altijd wel wat hulp gebruiken bij de opbouw en de afbouw.
0: Ja. Ja.
3: Dus wat dat betreft, je hoeft ook echt geen survival runner te zijn. Maar als bijvoorbeeld bij een hindernis staan, dat is gewoon echt leuk als je dat met een paar mensen doet. En je staat bij een hindernis en ze komen erop af van hier eroverheen en hier eronder door en je kunt het, zet hem op. Dat is,
0: een beetje aanmoedigen ook dus.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Hoeveel mensen zoek je die kunnen komen helpen?
3: We hebben vanuit onze club komt al heel wat mensen, maar we zijn echt nog wel op zoek naar een mannetje of 30. Dat zou echt mooi zijn als dat er nog even bij kwam.
0: Ja, dat snap ik. En wat krijg je er dan voor terug, behalve een hele leuke dag?
3: Natuurlijk. Absoluut een hele leuke dag. En wat natuurlijk ook altijd wel leuk is, tenminste vind ik altijd leuk als ik bij een andere club ga vrijwilligen, dat je alweer nieuwe mensen tegenkomt. Dat is natuurlijk super leuk om te doen.
0: Ja.
3: Maar daarnaast krijg je natuurlijk gewoon de hele dag wat je lekker verzorgt met koffie, thee, met wat je nodig hebt, lekkere lunch en dergelijke. Als je het leuk vindt, dan zou je zelfs een dag ervoor nog mee kunnen doen aan de vrijwilligersrun.
0: Oh,
3: ja,
0: jullie gaan zeker met elkaar de baan vast uitproberen.
3: Ja, zeker. Ja, die wordt op zaterdag wordt die gekeurd en dan moeten we even testen natuurlijk.
0: Ja, zeker weten.
3: Dus dat is wel een unicum dan natuurlijk als vrijwilliger dat je er als eerste overheen mag.
0: Ja, ja. Dat kan je dan wel mooi gezegd hebben inderdaad. Leuk. Jullie zoeken dus een mannetje of 30. Als die nu luisteren, al die 30 mensen, waar kunnen ze zich dan melden, Ronald?
3: We hebben een website, dat heet starkrun.nl. Mm-hmm. En rechtsbovenin staat een knop, word vrijwilliger. En daar staat er van alles bij. Dan is het heel fijn dat je even aangeeft wat je naam is en dat soort dingen.
0: Ja.
3: Wat je wilt doen, hoe lang je zou willen helpen. Maar ook wat je wilt doen natuurlijk. Of je meedoet aan een barbecue, de dieetwens en dat soort dingen. Nou, dat hebben we dan gelijk in kaart. Dus dat is, dan wordt er gelijk heel goed voor je gezorgd op die dag.
0: En dan wordt er contact met je opgenomen en dan in overleg wordt een beetje gekeken waar je dan het best op je plek bent, denk ik, hè?
3: Ja, zeker. Ja, als het uit het aanmeldformulier niet duidelijk wordt, dan gaan we absoluut eventjes contact opnemen. En daar hebben we zorg voor. Ja.
0: Helemaal goed. www.starkrun.nl. Dat is dus de website waar je naartoe kan. Ik hoop dat er heel veel reactie binnenkomt, Ronald. En ja, ik wens jou voor die dag alvast heel veel plezier, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Graag gedaan.
3: Ja, jullie ook, fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Doeg.
3: Doeg.

0: Ja, van Elvis, koning van de Bunnemond, van Bert Harders door naar Graceland van Paul Simon. Nou, dan is dat cirkeltje wel heel erg mooi rond.
1: De slingerplaat.
0: Wat ook altijd heel mooi is, dat is natuurlijk de slingerplaat. En de slingerplaat die draait vandaag om een bijzonder gegeven. Want vandaag in 1997 kwam er een apart liedje uit. Namelijk deze.

0: Kabouterdans van Kabouter Plop. Kun je dansje er nog bij, David, of niet?
1: Ja, die is niet zo moeilijk, want ze zingen letterlijk wat je moet doen. Dus ja. Daar kan iedereen.
0: Precies. Ja. Ja, wat is er nou zo bijzonder aan het nummer? Nou, iedereen kent het en het is een dikke hit geworden. Jij zei, volgens mij heeft hij op 1 gestaan.
1: Ja, dat bleek niet. Dat had ik zo in mijn herinnering opgeslagen, maar dat bleek niet te kloppen. Hè?
0: Nee, maar je zit er eigenlijk niet heel erg ver naast, hoor. Ik snap waarom je dat denkt, want hij kwam in de top 10 in de hitlijst, maar hij heeft wel 64 weken in die hitlijst gestaan. Oeh. Dus ik snap wel dat je dan denkt, hey, is het een nummer 1 hit geweest? Het leverde in ieder geval het hele Kabouterbos ook een gouden platen op. Daar waren ze hartstikke blij mee, plopper de plop. Maar het is ook wel een beetje een fout liedje. En door de jaren heen zijn er wel vaker van dit soort foute liedjes mega populair geworden. Ja, die zoeken we dus vandaag. Fouter dan fout, maar het scoorde als een gek.
1: Ja, en ook in de hitlijsten dus. Hè? Dus van die liedjes die dan in de top 40 of de top 50 of welke hitlijst je ook pakt staan.
0: Ja.
1: Waarvan je eigenlijk denkt, hè? Wat doen die hier?
0: Ja, hoe kan dat? Hoezo kan dat? Een nummer 1? Maar ja, je zingt hem stiekem dan wel mee. En het blijft hangen, want het zijn ook vaak oorwormen. Hè?
1: Yep.
0: Kom maar door. Heb je een leuke suggestie? 0592-33-1188. Nou, de volgende is niet fout, maar wel hartstikke leuk. The Giver, Chapel Roan.

0: 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg, 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Komende zaterdag en zondag is er weer de Reuzenfair in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kraampjes met eigen gemaakte producten, decoratie, foodtrucks en straattoneel. 2 dagen lang activiteiten en gezelligheid. Voor jong en oud. Kom dus dit weekend naar de Reuzenfair van Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
5: Het is 2:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met David van der Spol.
6: Goedemiddag, goed nieuws voor boeren in Zuidoost-Drenthe. Vanaf vanmiddag mag er weer worden gesproeid met oppervlaktewater. Waterschap Vechtstromen had daarop een verbod ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Maar na een maand wordt dat verbod weer ingetrokken. Wel is het nog steeds verboden om oppervlaktewater te gebruiken binnen 200 meter van kwetsbare natuur. Hoogeveen wil in 2029 een nieuw zwembad openen. Maar of dat lukt is nog de vraag. Er is mogelijk geen ruimte op het stroomnet voor het nieuwe zwembad. De gemeente is in gesprek met netbeheerder Rendo, maar die kan geen garanties geven. Wethouder Ronald Klok heeft desondanks vertrouwen in een goede afloop. Later dit jaar stemt de gemeenteraad over het ontwerp van het nieuwe zwembad. En wielrenner Eduardo Affini, die in Donderen woont, blijft langer voor Visma Leasebike fietsen. De 30-jarige Italiaan tekent een nieuw contract tot 2029. Affini is tweevoudig Europees kampioen. 2 jaar geleden verhuisde hij voor de liefde naar Drenthe. Gisteren tekende de Drentse Maaike van der Duin ook al een contract bij Visma Leasebike. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: David, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Dat krijg je van Gert Voerman.
7: Vanmiddag gisteren ruimte voor de zon. Er trekken ook wat velden, hoge middelbare bewolking over. En de temperatuur loopt verderop. Eind van de middag dan is het een graad van 28 op veel plaatsen. Misschien een onweersbui, maar meer onweersbuien de komende nacht. Met temperaturen die dan dalen tot een graad of 15.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
17: Anouk in de middag.

0: Nou, dat klopt dan niet helemaal. Want volgens mij ben ik niet halverwege, maar ben ik al over de helft van dit programma. Nou ja, ze zongen er wel over. Halverwege, Suzanne en Freek.
1: De slingerplaat.
0: Wat altijd niet halverwege zit, maar ver over de helft, dat is natuurlijk ook onze slingerplaat. En onze slingerplaat die staat vandaag in het teken van foute liedjes. Dat heeft namelijk alles te maken met het gegeven dat in 1997 op deze dag het kabouterdanslied uitkwam. Dat is namelijk deze. Ik doe hem weg, want ik kan hem eigenlijk niet meer horen. Sorry.
2: Oh, dat geldt ook voor meer liedjes die we straks gaan horen.
0: Ik ben er bang voor. Nou, toen zeiden wij, is een enorme hit geworden. Ja, en zo heb je wel meer van die foute liedjes die dan het dan toch hartstikke goed doen in de hitlijsten. Nou, David, ik wist niet dat er zoveel foute liedjes bestonden.
2: Ja, het is echt maar een fractie van wat we hebben binnengekregen. Heb ik een fragmentje van geknipt.
0: Ja, ik zie net nog weer Barbie Girl binnenkomen.
2: Ja, daar heb ik net nog een stukje van geknipt. Dus die staat ook ergens klaar.
0: Oh, daar gaan we even.
2: Die direct er even bij. Ja, net toegevoegd.
0: Ik wou net zeggen, laten we die dan gewoon in instantie meteen doen. Ik weet niet van wie die kwam, jij?
2: Ronald kan er volgens mij mee, zag ik dat goed? Oh. Ja, Ronald kan er mee.
0: Dit is hem, Ronald. Ik heb hier wel een leuk verhaal over. Ik was afgelopen zomer in Frankrijk op een camping. En elke avond deed de animatie een dansje op dit nummer. En zaten wij lekker op onze veranda te eten. En dan horen wij de hele camping. En dan kwam Barbie Girl weer.
2: Ah, is toch hier.
0: Hartstikke leuk. Ja. Hij staat erbij, Ronald.
2: Leo die kwam met de band Het en ik heb geen zin om op te staan.
3: Maar ik heb geen zin, hij heeft geen zin om naar mijn baas te gaan.
0: Ja, die was ik alweer vergeten, dit nummer. Maar inderdaad, lekker fout nummer, hartstikke leuk. Anne dan, die kwam met de mannenkoor Karrespoor, ook zo fout, lekker op de trekker.
4: Want het is lekker op de trekker, met de druppen.
2: Recenter is Snollebollekus en links-rechts.
5: Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gerold.

0: Zo is dat.
1: Hanni en Gerrit komen ermee.
0: Hartstikke leuk. Vader Abraham, ja, die had natuurlijk ook wel wat fouts in zijn oeuvre zitten. Wat dacht je van deze? Het Smurvelied.
1: Oh, dit is het hele Smurvelied.
0: Nou, hele nummer.
2: Waar komen jullie toch vandaan? Kunnen jullie door een watertraan?
0: Goed, het is een beetje een verknipt Smurvelied. Maar goed, Henk, dankjewel voor je suggestie. Hij gaat mee op dat rad. Laten we gauw vaart maken, David, want we hebben er nog heel veel.
1: Zeker, Marjan die gaat voor de Macarena.
0: Met een dansje. Hey, Macarena.
1: Ook een beetje een raar liedje.
0: Ja, heel gek. Een beetje in dezelfde categorie is de volgende waar Evelien mee komt. De Ketchup Song. Had ook zo'n dansje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heel veel mensen die komen met deze van Jody Bernal. Ik denk dat hij nog met nachtmerries wakker wordt voor dit liedje.
0: Maar volgens mij zingt hij hem ook nog altijd.
1: Is dat zo?
0: Hij treedt nog steeds op en dat doet
1: hij is
0: altijd
1: DJ, hè? Hij heeft altijd DJ-sets nu.
0: Oh, maar dan remixt hij deze of zo.
1: Ja.
0: Oh, nou, echt 20 jaar later zingt hij nog. Maar dat goed, maar, waar je maar zin in hebt. Even kijken, Ali dan. Die had een leuke van de Gebroeders Co. Ik heb een toeter op mijn...
3: Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Waarmee toeter ik naar jou? Ik heb een toeter
0: op mijn... En we gaan gewoon nog even door, want er zijn zo verschrikkelijk veel foute liedjes, hè?
1: Wina, die gaat voor Hulleboer en Busje komt zo.
4: Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Busje komt zo, busje komt zo.
0: Nou, dus busje gaat het nog even door, hè?
1: Geen bus van Q-bus.
0: Nee, dat denk ik niet. Annette dan, die had ook een leuke André van Duin in het Pizza-lied.
5: Pizza, pizza!
6: Even wachten!
0: Wacht voorop.
5: Pizza!
0: Oh, op die bus wachten we natuurlijk. Ja, ik snap het wel. Werd het nummer 1 hit trouwens. Nog een paar doen?
1: Ja, Tim die gaat voor Ozone en Dragostyrene T.
0: Nou, mooi.
1: En Peter had ook een hele mooie.
0: Ja.
1: Volgens mij was dit een soort van boos antwoord op Chaotic.
0: Ja, ja, dat je overal een hit van kan maken,
1: ja,
0: toch?
1: Precies. En toen deden de mannen van Kopspijkers, die begonnen One Day Fly.
0: Ja.
7: One day fly, wanna be a one day fly. I wonder why I'm just a one day fly.
0: En werden ook gewoon de nummer 1 hit, hè, met dit nummer.
1: Ja, dat was heel mooi. Ik heb dat singeltje nog, denk ik.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En hem gekocht?
1: Ja, die heb ik gekocht, ja.
0: Dat was leuk. Wil je nog een foute plaat doorgeven? Dan kan nog eventjes een minuutje of 5 staan de lijnen nog open. Ja, en dan sluiten we ze, want we hebben er zoveel. En David moet ze allemaal nog verzamelen. En dat rad nog vullen, dat is nog een hele grote klus. Maar heb je er nog eentje? 0592 33 11 88.

UB40 was dat. En Maybe Tomorrow. Ja, David die is druk die lijst aan het maken met al die foute liedjes die zijn binnengekomen. Hele klus hoor. Ik zie het zweet op zijn voorhoofd staan. Nou, zometeen gaat hij het rad pakken. Dan gaat hij daar een flinke slinger aan geven. En dan merken we welk fout nummer we helemaal gaan draaien. Nu al zin in. Eerst zijn hier de radio's en She Goes Na Na.

0: the radio, she goes na na na na na.
1: De slingerplaat. Na, na, na.
0: We moeten op gaan schieten, want ik zie op mijn klokje 3,5 minuut nog staan tot aan de reclame. En ik wil natuurlijk toch nog graag zo'n foute plaat draaien. Daar waren we vandaag naar op zoek in de slingerplaat. En dat heeft ermee te maken dat het precies zoveel jaar geleden is. Ik kan niet rekenen dat in 1997, David, help mij eens, 97?
2: 29.
0: 29 jaar geleden is, 29.
2: Nee.
0: 39.
2: Het is 1997. Ja?
0: Oh ja, 29.
2: Nee.
0: Dit is een reden dat ik bij de radio werk en geen accountant ben geworden. Dat merk je toch wel weer. Maar in ieder geval, de kabouterdans van Kabouterplop, die kwam uit, werd een dikke hit. En de rest is geschiedenis. Ja, en toen zochten we dus naar die foute plaatjes die een dikke hit zijn geworden. Nou, we hebben er heel veel voorbij horen en zien komen. Geef er maar een slinger aan, David. Dan kijken we welke er helemaal gaan draaien. Zo. Ik denk dat we over gaan lopen, want het duurt even voordat dit rad gestopt is.
2: Hè? Jij zegt, geef er maar een slinger aan. Dan zeg ik, say no more.
0: Hij kent ook je eigen kracht niet, hè? Zo hard gaat het. Maar we zijn er bijna. Ja, ik zie hem al langzamer draaien. We gaan...
2: De letter Griekse ei.
0: Oh, dat zou normaal gesproken beste ding zijn, maar nu helemaal niet. Nee. Want je hebt natuurlijk gewoon een lijstje wat ermee correspondeert.
2: Dat is waar. En dat is leuk, want deze heeft volgens mij nog niet gehoord net in het lijstje. Maar hij staat er wel op. Het is de suggestie van Tineke Bosma.
0: Ja.
2: En zij gaat voor Michie en Annie.
0: Oh, je hebt Tassie even vast. Ah, leuk. Komt-ie.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag, met Marita Slip.

0: Robert Palmer was dat. En The Best of Both Worlds.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Ja, zo is dat. 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen, het Crossroads Blues Festival. Onder andere met Erwin Java en Erwin Nijhoff. En jij kunt daarbij zijn. En dat is helemaal niet zo heel erg moeilijk. Je moet gewoon een klein beetje op de hoogte zijn van muziek, David.
2: Ja.
0: Ja, want wat hebben we gedaan?
2: We hebben vrolijke zomerliedjes verbloesd.
0: Ja, en dat heeft in het Drents inderdaad. Onze Wim heeft dat gedaan met zijn zoete gevoiste stem. Hij heeft altijd zo'n mooie diepe stem. En dat leent zich er uitermate voor. Dus ja, als je dan de opgave hoort en je denkt van... hé, ik weet wel welk liedje dit is. Dan moet je eventjes naar de studio bellen. Dit is de opgave.
3: Gisteravond droomde ik van San Pedro. Alsof ik nooit was weggegaan. Ik ken het liedje en de jonge vrouw met de oog van de woestijn. En het voelt alsof het gisteren was.
2: Oh. Ik heb geen idee.
0: Ik wist het bij de eerste zin.
2: Echt?
0: Ja. Maar als je gewoon vanaf de allereerste seconde vertaal het letterlijk naar het Engels, dan kom je er. Gewoon een tipje. Als je het weet, 0592 33 11 88.

0: zijn de mama's en de papa's en California Dreaming.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Ja, David, waarbij ik dacht, appeltje, eitje, dat blijkt toch niet zo te zijn, hè?
2: Nee, ik vond hem heel lastig.
0: Ja, jij vond hem heel lastig. En met jouw velen, want oei, oei, oei, er kwamen een aantal foute antwoorden binnen. Er kwamen, eigenlijk bleef het ook best wel stil op de lijn. Mensen vonden hem toch een beetje lastig. Maar één persoon, die wist het wel en die heb ik nu aan de lijn. Bert.
3: Goeiedag.
0: Ja, goeiedag. Bert Starreveld, moet ik zeggen, uit Starreveld of Starreveld?
3: Starreveld.
0: Starreveld, hè?
3: Ja.
0: En klopt het dan dat jij uit Emmen Kompas komt?
3: Klopt, inderdaad.
0: Kijk, en hoe is het op Emmen Kompas?
3: Nou, droog op dit moment nog, hè?
0: Ja, nog wel, hè? Je weet het niet, hè? Ja, onze weerman Gert Voelman zegt, er kan natuurlijk onweer en regen komen. Ja, maar het kan heel lokaal zijn, hè?
3: Net zeggen.
0: Voor hetzelfde geld kom je er hartstikke goed mee weg in Emmen Kompas.
3: Nou ja, een klein buitje mag nog wel, hè?
0: Ah, is goed voor de tuin, zeggen ze dan, hè?
3: Ja.
0: Hé, hey Bert, wat heb jij met de blues?
3: Blues, ja. Om eerlijk te weten, nog niet zo echt veel.
0: Oh, maar jij dacht, ik heb er wel zin in om naar dat festival te gaan. Ja, want dan leren we eens wat van de blues, toch?
3: Laten we ons verrassen dan, hè?
0: Ja, en je hebt nog niks in de agenda staan op 26 september. Je kunt...
3: Nee, ik heb nog niks van de agenda staan. Dat klopt.
0: Oh, daar zou dus zomaar verandering in kunnen komen als jij de opgave goed hebt.
3: Inderdaad.
0: Ik laat hem gewoon nog een keer horen. Dit is hem.
4: Gisteravond droomde ik van San Pedro. Alsof ik nooit was weggegaan. Ik ken het Liddy en de jonge vrouw met de ogen van de woestijn. En het voelt alsof het gisteren was.
0: Ja, het voelt alsof het gisteren was. Maar wie, oh wie, van wie is dit liedje, Bert?
3: Nou ja, de eerste zin was mij eigenlijk wel al duidelijk, dacht ik. Het was Madonna, La Isla Bonita.
0: Precies. Ja, ik had het ook met die eerste zin. Last night I dreamt of San Pedro.
3: Ja, San Pedro, dat deed hem.
0: Ja, dat deed het er bij mij ook inderdaad. Ja. En het mooie is, Bert, daardoor ga jij naar het Crossroads Festival.
3: Ah, super.
0: Gefeliciteerd, je krijgt 2 kaartjes van ons. En we doen er ook nog een paar mooie t-shirts bij. En dan kan je lekker op onze kosten dus naar het festival toe.
3: Oh, drinken en alles erbij. Oh, dat is leuk.
0: Ja, goed hoor, helemaal leuk. Hey Bert, heel veel plezier. Geniet ervan, veel plezier. En ik wens je een fijne dag. En we gaan hem gewoon natuurlijk helemaal draaien. Hè? Dit is een La Isla.

God, heb ik dit nummer afgelopen zomer vaak voorbij zien komen op social media. Justin de Wild en Cheerio. Wat een ontzettend lekker hit. En lekker om eventjes gewoon de voetjes van de vloer te doen en mee te dansen. Zometeen David natuurlijk met het laatste nieuws uit Drenthe. Maar eerst is dit Otis Redding, I've Got Dreams to Remember.

0: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl. De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Half drie. We gaan aan het nieuws met David van der Spoel.
6: Goedemiddag, goed nieuws voor boeren in Zuidoost-Drenthe. Vanaf vanmiddag mag er weer worden gesproeid met oppervlaktewater. Waterschap Vechtstromen had daarop een verbod ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Maar na een maand wordt dat verbod weer ingetrokken. Wel is het nog steeds verboden om oppervlaktewater te gebruiken binnen 200 meter van kwetsbare natuur. Hogeveen wil in 2029 een nieuw zwembad openen. Maar of dat lukt is nog de vraag. Er is mogelijk geen ruimte op het stroomnet voor een nieuw zwembad. De gemeente is in gesprek met netbeheerder Rendo, maar die kan geen garanties geven. Wethouder Ronald Klok heeft desondanks vertrouwen in een goede afloop. Later dit jaar stemt de gemeenteraad nog over het ontwerp van het nieuwe zwembad. En wielrenner Eduardo Affini, die in Donderen woont, blijft langer voor Visma Leasebike fietsen. De 30-jarige Italiaan tekent een nieuw contract tot 2029... Affini is tweevoudig Europees kampioen. 2 jaar geleden verhuisde hij voor de liefde naar Drenthe. Gisteren tekende ook de Drentse wielrenster Maaike van der Duin al een contract bij Visma Leasebike. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: David, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Gert Voerman.
7: Vanmiddag is er ruimte voor de zon. Er trekken ook wat velden, hoge middelbare bewolking over. En de temperatuur loopt verder op. Eind van de middag dan is het een graad van 28 op veel plaatsen. Misschien een onweersbui, maar meer onweersbuien de komende nacht. Met temperaturen die dan dalen tot een graad of 15.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attents met ds.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Odido. Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Anouk in de middag.

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Fischer zie je op Radio Drenthe. En The Worker, 20 voor 3 op donderdagmiddag. Dat betekent maar één ding.
1: Ho, ho, ho, ho. Hoe staat dat ervoor in showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Drenthe Entertainment.
0: Ja, en altijd als ik hoor dat mijn volgende gast weer een nieuwe single heeft, dan denk ik altijd, huh? Jeetje, heeft hij daar ook nog tijd voor? Want volgens mijn gevoel is het echt een duizendpoot. Ik heb het over Martin Sterke uit Valthermond. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Ah ja, wat doe jij allemaal wel niet, Martin? Je produceert, je schrijft en je zingt dus zelf ook. Heb jij nooit te weinig uren in één dag?
2: Jawel.
0: Ja. Ik kan me voorstellen.
2: Ja, ik heb te weinig uren in een dag. Want,
0: ja, en hoe los je dat
2: dan? Ik had er zoveel meer nodig, maar ik krijg er niet meer. Dus, ja.
0: Nee, en dan? Hoe heb je daar een oplossing voor gevonden?
2: Nou, ik probeer zo goed mogelijk agenda bij te houden, waar mogelijk. Ja. Maar nou ja, dat levert wel eens een keer zijn issues op. Ja, tuurlijk.
0: Ja, ja. Moet je dan ook wel eens onmogelijke keuzes maken?
2: Ja, niks is onmogelijk. Maar het zijn niet al de keuzes die ik leuk vind.
0: Nee.
2: Soms moet je bestemmen dingen aan de kant schuiven. En meestal ben ik dat zelf.
0: Oh, ja, je zet jezelf op de laatste plek inderdaad. Ja, ja, ja.
2: Ja, uiteindelijk wel, ja.
0: Soms is het ook goed, hè? Heel even iets aan de kant zetten en dan, als je het er dan weer bij pakt, dat is ook soms goed voor de creativiteit.
2: Ja, dat doe ik niet alleen met mezelf, maar ook met de producties en liedjes die ik doe.
0: Ja.
2: En ik maak dat en in principe zou je dat heel snel af kunnen hebben, maar daar kies ik er bewust voor om het even naast me neer te leggen, zodat je het weer opnieuw kunt beoordelen. Meestal kom je dan dingen tegen waarvan je zegt van nou,
0: ja.
2: Misschien moet ik dit nog eventjes doen.
0: Ja, precies.
2: En dat is het hele creatieve proces.
0: Ja, frisse blik helpt altijd, inderdaad.
2: Ja.
0: Jij houdt je vooral bezig in de piratencultuur. Dat heeft ook wel echt een opleving gehad, hè, de afgelopen jaren.
2: Ja, gigantisch. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee.
0: Ja.
2: Kijk, ik sta bekend om de piratencultuur qua muziek die ik dan uitdraag. Maar kijk, muzikaal gezien is het nog zoveel breder. Maar het is wel zo dat ik een enorme stempel op mijn voorhoofd heb, waarop staat piratencultuur. En daar weet ik toevallig ook heel veel van, ook qua muziek.
0: Ja.
2: Dus, en ik vind het fantastisch om te zien hoe eigenlijk een nieuwe doelgroep, de jonge doelgroep, opeens dat hele oude materiaal zelfs oppakt en helemaal geweldig vindt. En dat zegt alleen maar dat ze destijds ook goede liedjes gemaakt hebben voor dat genre.
0: Ja.
2: Maar ja, zoals gezegd, ik ben zelf heel breed georiënteerd, maar ik weet wel dat het volkse nou here to stay is, vooral dat er een nieuwe generatie is.
0: Ja, en dat zie je toch ook overal wel. Hè? Ook op social media kanalen. Toevallig draaide ik net nog Cheerio van Justin de Wild. Ja, dat is ook zo'n liedje. Hè? Ineens is dat overal.
2: Ja, en vroeger had je daar hele lange periodes voor nodig. Hè? Soms weken, soms maanden, soms wel eens jaren. Ik heb het nog meegemaakt dat het 2 jaar duurde voordat er opeens een hit ontstond.
0: Ja.
2: Maar het is nou zo natuurlijk met, nou ja, we weten het allemaal, social media, de snelheid van nieuwsgeving, berichtgeving is zo enorm hoog geworden dat ook muziek daardoor heel snel via de social media, TikTok, Facebook, Instagram, noem maar op, onder de mensen gebracht wordt. Dus dan heb je ook kans dat je soms heel snel opeens een hit hebt.
0: Ja, maar is ook wel weer goed, hè?
2: Op zich wel.
0: Ja,
2: ja, je hebt meteen hoor, wederhoor.
0: Ja, dat snap ik. Hey, Martin, ik heb je nu aan de lijn omdat je een nieuwe single uit hebt. Maar hij is niet helemaal nieuw, toch?
2: Hij is totaal niet nieuw.
0: Nee.
2: Nee.

0: een hele oude plaat. Maar het is wel een liedje die ik zelf altijd al heel mooi heb gevonden. Het is geschreven origineel door Hans Bouwers, George Beck Selection.
1: Ja.
0: Het is een liedje uit 1983. En er is ook nog een coverversie geweest van Savannah.
1: Ja.
0: Een hele bekende countryband, Nederlandse countryband. En het is een van de weinige Nederlandstalige liedjes die hij ooit zelf ook gezongen heeft. En vroeger met mijn oude band speelde ik hem ook al. En ja, ik schrijf zelf verschrikkelijk veel liedjes. Maar dat wil niet zeggen dat ik altijd mijn eigen materiaal moet zingen. Dus ik vond het gewoon een mooi liedje. Ik denk, weet je wat? Ik neem hem op.
1: En gaat ermee aan de haal en je verandert wat aan. En ik snap dat. Ik heb toevallig een stukje van het origineel van George Baker. Ja. Alle dromen heet hij. Ik laat een klein stukje horen. Dit is hem.
2: Alle dromen die ik had zijn vervlogen met de tijd.
1: Dit is het origineel van George Baker, hè?
0: Ja, helemaal geweldig. Heel relaxed, heel mooi.
1: Ja, wat heb jij hier allemaal aan veranderd, Martin?
0: Nou, ik heb hem een klein beetje vervolgd.
1: Ja.
0: Dus de tempo ligt wat hoger. En er zit natuurlijk een accordeonnetje
1: ja,
0: in.
1: Ja, dat hoort bij
0: wel onderdeel van mezelf, ja.
1: Ja.
0: En ik heb mijn eigen draai er een beetje aan gegeven. En dat is eigenlijk nog niet eens helemaal bewust. Maar het is een beetje hoe mijn gedachtegang is, muzikaal. Ja. En dat heb ik ook weer laten weerspiegelen in het liedje. Want ik vind niet zo dat als je zoiets gaat coveren, dat je het gewoon exact moet gaan coveren, want dat heeft het helemaal geen nut.
1: Nee.
0: Je moet wel je eigen draai eraan geven.
1: Hoe bijzonder, want jij zegt het al, hè, George Baker, het is een held van je, een voorbeeld. Hoe bijzonder is het dan om met een van zijn liedjes aan de gang te kunnen?
0: Hartstikke leuk, maar daar sta ik ook maar niet zo bij stil, hoor.
1: Nee, is misschien ook maar goed ook, toch? Als word je alleen maar nerveus.
0: Nee, dat ben ik... dat nog niet eens. Mij krijg je niet nerveus. Maar het is wel zo dat ik probeer wel, en dat is niet alleen maar voor het materiaal van Hans Bouwers, George Baker, maar ook voor andere liedjes die dan onder mijn vingers komen, het continu weer opnieuw te beoordelen, kijken wat kan ik ermee. En dan ga ik nog niet eens kijken naar wie het gemaakt heeft of wie erachter zit. Ik kijk eerst naar het liedje.
1: Ja. Ja, dat is ook denk ik de beste manier, toch? Terug naar de basis, kijken naar het liedje.
0: Dat hoop ik.
1: Ja. En waar gaan we jou binnenkort zien, Martin? Want je bent vast volgeboekt.
0: Volgeboekt wil ik nog niet zeggen. Ik ben wel geboekt. Ik heb wat optreden staan, maar ik ben er niet heel druk mee bezig om allemaal te promoten en zo. Kijk, als mensen me willen boeken, hartstikke mooi. Een van de grotere evenementen waar ik eerder sta is in september in Pekela.
1: Ja.
0: Oude Pekela voor, maar nieuwe Pekela. Een van die Pekela's. Want er staat weer een donders dikke feesttent van Tucker FM. En met allemaal piratenartiesten met liedjes van weleer. En dan mag ik ook wat liedjes zingen. Leuk. En misschien dat ik deze nog even doe, ja.
1: Ja, zou hartstikke leuk zijn. Zullen we hem gewoon gaan draaien, Martin? Jouw versie van Alle Dromen?
0: Lijkt me een heel goed idee.
1: Helemaal goed. Hey, dankjewel en heel veel succes, hè.
0: Dankjewel.
1: Hoi.

Ja, klinkt als een gezellig liedje, hè? Carly Simon, You're So Vain. Maar eigenlijk was het gewoon een dikke vette sneer naar een ex van haar. Het zit erop wat mij betreft. Ik wens je zometeen heel veel plezier bij René Steenbergen. Ik ga eruit met deze Christopher Cross en Ride Like the Wind. Hoi!

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Hey Remo!
14: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
12: Nee, Attens met ds.nl.
13: Hey Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: doen. Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
18: Radio Drenthe.
19: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: liedje heet If I Can't Have You. Dat zal je niet verbazen. Het komt van de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Daar zaten de Bee Gees natuurlijk achter. Nou, die hadden aanvankelijk een eigen versie opgenomen van dit liedje voor die film. Maar die manager van hun, die vond het toch niet helemaal gepast. En toen ging het liedje door naar Yvonne Elliman. En die scoorde er een wereldhit mee.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, die versie van de Bee Gees die is later wel uitgekomen, hoor. Die is alleen niet gebruikt in de film. Nou ja, dat had die manager dan weer goed gezien, hè. Goed gevoel daarvoor blijkbaar, ja. Lekker disco beginnen, hè, van het 60s en 70s uurtje voor vandaag met dat liedje van Yvonne Elliman. En dat betekent, ja, dat is eigenlijk alweer een garantie dat het helemaal goed gaat komen tussen nu en 4 uur. Een hele rij aan mooie liedjes uit die twee fijne decennia ga ik weer voor je op een rijtje zetten. De jaren 60 en de jaren 70 met het komend uur onder andere deze van Tom Jones.
3: She's a lady.
0: De Zombies.
4: It's the time of the season for love.
0: Deze van Albert Hammond.

Ja, verder zitten we hier bij RTV Drenthe ook al volop in de voorpret voor de Drentse duizend. Ja, ik weet het wel, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar dat is nog zo ver weg. Nou, daar spreken we elkaar nog wel over. Nou is het wel zo, we zijn hier natuurlijk vooral nu met de organisatorische kant van de hele zaak bezig. Onze eindejaarslijst. Nou, daar zijn we al mee begonnen. Daar zijn de eerste vergaderingen en overlegjes alweer over geweest. Want ja, dat moet natuurlijk wel even goed in de stijgers gezet worden. En er is niks mis mee om daar alvast een beetje op vooruit te blikken natuurlijk. Hè? Want het is wel de mooiste radioweek van het jaar. Laten we eerlijk zijn. De jukebox die is er ook aan het einde van dit uur. En daarin twee, ik mag wel zeggen, legendarische, hele grote namen uit de muziekwereld. Die elkaar ontmoeten op deze dag in 1965 heb ik het al over. Toen vond er een hele bijzondere ontmoeting plaats. Nou goed, ik leg het straks allemaal uit. Moet niet al mijn kruid meteen verschieten natuurlijk. Nee. En bovendien draait het in dit uurtje alleen maar om de muziek. Vooral om de muziek. Zoals gezegd uit de 60s en 70s. Nou, over grote namen gesproken. Hier is Roy Orbison.

liedje gaat dus over Californië. En zo klinkt het ook gewoon, hè, op een of andere manier. Alsof je weer lekker met zo'n cabriolet langs de Pacific Coast Highway rijdt. Dat sfeertje heeft dit liedje een beetje. It Never Rains in Southern California van Albert Hammond. En daarvoor nog Roy Orbison en Oh Pretty Woman. Drie liedjes over drie. We gaan de geschiedenisboeken weer eens even van de plank trekken. En daarin is te lezen dat het op deze dag in 1965 is... dat in Engeland deze single van The Hollies uitkomt.

0: Through Any Window. Deze compositie van Graham Goldman, die later vooral bekend wordt als zanger en bassist van 10cc, wordt een grote hit in de Britse hitparade met een nummer 4 notering. En in Nederland is Look Through Any Window goed voor een 12e plaats. Ook op deze dag in 1965 hebben de Beatles een vrije dag tijdens hun tour door Noord-Amerika. Nou, en dat wordt wel een hele bijzondere snipperdag, hoor. Eerst wonen ze in de studio een opnamesessie bij van hun collega's The Birds. En later die dag gaan ze op bezoek bij Elvis Presley in zijn huis in Beverly Hills. En ze zijn niet alleen enorm onder de indruk van Elvis zelf, vertelt Paul McCartney later, maar er is ook nog iets anders.
1: It was amazing. I mean, it was just like a dream, really, meeting Elvis. We'd fantasized about him since we were kind of young teenagers. And here he was in the flesh. And I think the most amazing things, beside actually just meeting him, was he had the first remote television channel changer that we'd ever seen, you know, because, you know, it was that year when they came out. And he was just aiming it at the TV and the channels were changing. We're going, whoa, he is indeed a mighty god. We can turn the channels without approaching this television set. So we were very impressed by that.
0: Ja, wonderlijk dus, hè. Meer onder de indruk van de afstandsbediening van de TV dan van Elvis zelf, zo klinkt het bijna wel. En er is nog meer Beatle-geschiedenis, maar dan 2 jaar later, diezelfde dag, dus op 27 augustus 1967, dan overlijdt Beatles-manager Brian Epstein. Hij wordt dood aangetroffen in zijn huis in Londen. Blijkt te zijn overleden aan een overdosis slaappillen. En Beatles John en George die krijgen het nieuws te horen terwijl ze met hun spirituele ontdekkingstochten met de Maharishi bezig zijn. En ze zijn behoorlijk geschokt.
2: You heard the news this afternoon, I believe.
3: Yes.
2: And Paul's already gone down.
3: Yes.
2: Had you spoken to him since your...
3: I spoke to him Wednesday evening, the evening before we first saw Maharishi's lecture. And he was in great spirits.
2: I understand that this afternoon Maharishi conferred with you all. Could I ask you what advice he offered you?
3: He told us not to get overwhelmed by grief and to whatever thoughts we have of Brian, to keep them happy, because any thoughts we have of him will travel to him wherever he is.
0: Ja, het is nooit opgehelderd of Brian Epstein moedwillig of per ongeluk te veel slaappillen heeft ingenomen. En dan naar Jackson Browne. Hij is in augustus en september 1977 op tournee door Amerika en alle optredens worden afgesloten met

Naast Jackson Browne zingt Rosemary Butler en doet David Lindley de hoge falsetstem. Deze versie van The Loadout Stay is op deze dag in 1977 opgenomen in het Meriwether Post Pavilion in Columbia in Maryland. Alle concerten worden opgenomen, alle concerten van die tour, en daarvan verschijnt later het live compilatiealbum Running on Empty.

zeer aanbevelenswaardig album trouwens, hoor. Het is een soort, ja, je zou kunnen zeggen, tourboek op muziek. En dat album, Running on Empty, van Jackson Browne. Goed, ongemerkt zitten we alweer in een oude top 40. Vandaag de lijst meegenomen van 27 augustus 1967. Ja, 67, dan weet je wel wat dat betekent, hè. Flower Power, The Summer of Love. En dat hoor je zometeen volop terug in, ja, misschien wel het ultieme liedje van die zomer. San Francisco van Scott McKenzie, die hoor je zometeen. Daarvoor uit eigen land eerst nog The Golden Earrings met The Sound of a Screaming Day. En eerst, hey, ze kwamen al eerder, er spraken vanmiddag. De Bee Gees, hier zijn ze met To Love Somebody.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Het is 3:30 precies. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Een gewonde vanmiddag bij een ongeluk op de A32 bij Meppel. Een taxi raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Een inzittende van de taxi is naar het ziekenhuis gebracht. In Smilde wordt met verbazing gereageerd op het nieuws dat de gemeente Midden-Drenthe geen geld meer wil steken in het zwembad daar. En in Zuidoost-Drenthe mag er weer gesproeid worden met oppervlaktewater. Het verbod dat was ingesteld vanwege de droogte is opgeheven. Alle details daarover en nog veel meer nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer, Gert Voerman.
4: Vanmiddag is er ruimte voor de zon. Er trekken ook wat velden, hoge middelbare bewolking over. En de temperatuur loopt verderop. Eind van de middag dan is het een graad van 28 op veel plaatsen. Misschien een onweersbui, maar meer onweersbuien de komende nacht. Met temperaturen die dan dalen tot een graad of 15.
5: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Hé, hey, wat is dat?
7: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
6: Doe maar duur.
7: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
8: Greenwave. Hey, Remo.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse... en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur... in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.

Rutte. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Lekker dit hoor. Sister Golden Hair van America. Ook nog de Zombies met The Time of the Season. En Frankie Valli en de Four Seasons. Ja, daar is hier goed over nagedacht, over dit programma. Er zit wel een behoorlijke lijn in. En December 63, oh what a night.
1: De Drentse Doezend.
2: Fur en Deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Nou, van Oh What a Night naar Oh What a Week. Want de laatste week van het jaar is hier op Radio Drenthe natuurlijk altijd een extra speciale week. Want dan gaan we weer uitzenden. De Drentse Doezend, de 1000 favoriete liedjes van onze luisteraars weer op een mooie...

Mooi sfeervol rijtje gezet. En ook nu is alvast weer een klein beetje de vraag: wordt Doodse Stilte van Mooi Wark dit jaar weer de nummer 1? Of wie weet komt Daniel Loos wel weer terug met Hier kom ik weg? Of misschien wordt het iets totaal anders? Wie zal het zeggen? Er is maar één ding om erachter te komen. Dat is medio november alle stemlijstjes weer verzamelen. En aan de hand daarvan die Drentse Duizend voor 2026 gaan opstellen. Nou, daar krijgen we nog wel een klusje aan. Maar het is hartstikke leuk om dat te doen. Voor de zesde keer gaan we het doen dit jaar, die Drentse Duizend. Dat betekent dat we dus al 5 edities in de kontzak hebben zitten. En elke dag haal ik daar even één zo'n pareltje uit om eens even te kijken hoe het dan zit met de rangen en standen. En vanochtend dacht ik, ik ga het eens even een keer in het Nederlandstalige hoekje zoeken. Pak er eens even eentje uit. En zo kwam ik uit bij de pastorale van Lisbeth List en Ramses Shaffi. En dat is, je zou kunnen zeggen, een redelijk constante factor in de Drentse Duizend. In de zin van dat hij er al 5 keer in gestaan heeft. Dus dat zal dit jaar niet anders zijn, denk ik. Ik denk dat we hem weer gaan tegenkomen. Maar ja, op welke plek? Dat is de grote vraag. Nou, het begon destijds bij de eerste Drentse Duizend al best heel goed, hoor, voor de pastorale. Op nummer 88 stond hij toen. Ja, later gleed hij een eindje naar beneden. 111, ook nog prima. En het jaar daarna werd de val nog ietsje groter. 161. 2 jaar geleden krabbelde hij weer een beetje terug naar 145. En afgelopen jaar was hij weer bijna een beetje terug bij die hoogste notering. 2021 begon het op 88 en vorig jaar stond die 96. Hoe gaat dat dit jaar zijn? Er is maar één manier om daarachter te komen. Dat is om de laatste week de boel in de gaten te houden via de socials en via de radio natuurlijk. En kijken of we die plaat weer tegen gaan komen, dat schitterende duet. Nou, misschien kun je het alvast weer een beetje in je achterhoofd gaan houden voor je stemlijstje, want over, kleine 2 maandjes, dan is het alweer zover. Dan gaan we die stemweek alweer optuigen. En dan komt het erop aan om die stemlijsten in te leveren. Nou, misschien kun je deze daarin meenemen. Hou het vast in je achterhoofd. Lisbeth List en Ramses Shaffi. Mijn

vaste klant in dit radioprogramma en een graag geziene muzikale gast in dit programma. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Tom Jones en She's a Lady. En daarvoor nog Lisbeth List en Ramses Shaffi en de Pastorale. En zo kruipen we alweer richting 4 uur. Eerder dit uur had ik het al eventjes over die legendarische ontmoeting, hè, die vandaag in 1965 plaatsvond. De Beatles waren op tour in Amerika, hadden een vrije dag en hadden het zo kunnen regelen dat ze even op de koffie konden bij niemand minder dan Elvis Presley. In zijn huis in Los Angeles. En dan denk je, wauw, dat zijn dan wel de grootste namen uit die tijd die elkaar even gaan spreken. Die hebben vast wel een gezellige visite met elkaar. Nou, het schijnt allemaal een beetje ongemakkelijk geweest te zijn. Als je de verhalen van Paul McCartney, Ringo Starr mag geloven. Ja, ze wisten zich allebei niet echt een goede houding te geven. Zowel Elvis niet als de Beatles niet. Het schijnt dat ze binnenkwamen dat Elvis op de bank op een basgitaar zat te spelen. En dat de Beatles daar gewoon een beetje, ja, als konijntjes in de koplampen naar hebben zitten kijken. En dat het niet echt heel, ja, heel organisch ging of zo. Beetje ongemakkelijk, maar ja. Ze hebben elkaar wel ontmoet in elk geval. Nou goed, dat is voor mij al reden genoeg om twee liedjes uit de jukebox te toveren. Eentje van de Beatles en eentje van Elvis Presley natuurlijk. En dan heb je meteen een luxe probleem, want wat pak je dan in vredesnaam? Nou ja, ik heb het maar een beetje met een natte vinger gedaan. Elvis Presley is natuurlijk de king of rock'n'roll. Dus toen dacht ik, dat doe ik van de Beatles. Rock'n'roll music, kan mij het schelen. En toen zat ik later even in de grote Elvis Presley platendoos. En heb ik met mijn ogen dicht deze eruit gehaald die ik nu op de draaitafel ga leggen. De naald erop ga zetten. Dit is Return to Sender.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, net in Maas.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van €2000 miljard voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar, Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Radio Drenthe.
6: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: op het spreekuur van Dr. Love geweest, hè? First Choice hoor je.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, dan is de vraag natuurlijk, heb je de goede receptuur meegekregen om het allemaal een beetje op te lossen? Ja, daar kun je het nog eens over hebben. 4:08 is het op de donderdagmiddag, deel 2 van dit spectaculaire radioprogramma, waarbij we straks weer een rondje van het bluesspel gaan spelen, waarmee vrijkaarten en t-shirts te winnen zijn voor het bluesfestival dat over een maand gehouden wordt in de Nieuwe Kolk in Assen. Daarover later meer. Maar eerst ander nieuws. Ja, de hele wereld is nog steeds bezig, hè, met het overlijden van Dolly Parton. Working.

0: Mooi hè, als het allemaal even zo weer voorbij komt. Afgelopen dinsdag, het zal je niet ontgaan zijn, overleed Dolly op 80-jarige leeftijd. Maar vandaag kwam er een soort van, ja, je zou bijna kunnen zeggen, opbeurende boodschap van haar management. Want nu blijkt dat Dolly de laatste maanden van haar leven niet bepaald stilgezeten heeft. Sterker nog, ze werkte nog aan allerlei projecten. Volgens het management kunnen we de komende tijd niet eerder uitgebrachte muziek verwachten. Boeken, producten, campagnes. En verder werkte Dolly ook nog aan een hologramshow. Hè, zoals je die ook van ABBA hebt in Londen. Er wordt ook gewerkt aan een musical die begin volgend jaar in New York op Broadway in première gaat. En er werd ook nog gewerkt aan een biopic. Zo'n levensverhaal in de bioscoop. Nou ja, dat zijn dan wel weer mooie vooruitzichten. We zullen nog veel van Dolly gaan horen de komende tijd. Ander nieuws. Ja, het lijkt wel alsof we dit bericht de afgelopen jaren al vaker gehoord hebben. Maar het was toch echt de warmste zomer sinds het begin van de officiële metingen. Kunnen we nu gaan concluderen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden Celsius bij het KNMI in De Bilt. En dit jaar was het al 26 dagen 30 graden of warmer. En dat is slechts 1 keer eerder gebeurd. Ja, dat zijn wel goede berichten voor de weerfetischisten. En sowieso ook voor de Nederlanders, hè, want ja, we zijn er altijd wel goed in. Hè. Dan is het weer te warm, dan is het weer te nat, dan is het weer te koud. Ah, we kunnen zo lekker zeuren met elkaar.
1: We zeuren de hele dag. Oh, die regent een hele dag, regent een hele dag. Schijk, haalt het niet in Nederland, klote weer. Maar is het toch droog, hè? Dat is er niet meer normaal, dat het al 2 maanden niet meer geregend. Waar is het toch droog? Het is altijd iets in Nederland. Sproeit er eigenlijk de bijstand in, waar is het toch droog? Het is dan niet meer normaal, dit. Kom, het juur was dit. Waar is het heet? Het is dan niet meer normaal, weer. Als ik de wereld heb, dan hoort ik in Turkije worden. Waar is het dan weer, man? Gegooid toch kapot, het is altijd iets in Nederland. Is het meteen te? Het is meteen te. God, kapot. Het enige wat je kan doen is binnen zitten met de luiken gesloten. Maar ja, de werp toch in de muren zitten, er is niks aan te doen, hè? We klagen altijd.

0: Van het fantastische nieuwe album van Tangerine, daar staat deze bijzondere samenwerking met Venice op. Het heet By Your Side.
1: Op Jack.
0: Met Marjolein Lauret vandaag. Die heeft de Op Jack-bak parmantig naar Emmen gestuurd. En Marjolein, je staat in de Grote Kerk, hè, voor een bijzonder project.
2: Ja, dat is zeker een bijzonder project. Ik sta hier tussen allemaal prachtige... Ja, het zijn schilderijen, maar het zijn eigenlijk kunstwerken. Want er wordt niet erg geschilderd van Judith Dubois. Jij bent de kunstenares. Want jij maakt schilderijen van zand, hè?
3: Van, ja, alleen maar zand en aarde en steentjes en schelpen van over de hele wereld. Dus geen spatje verf aan te pas gekomen.
2: Nee. Wij staan hier bij een portret van Tommy Wieringa, de schilder. En daar heb jij zand voor gebruikt uit Oekraïne. Want daar heb jij een warme band mee.
3: Ja, dit is inderdaad een portret van de schrijver Tommy Wieringa. En dat is de finishing touches gedaan met zand en aarde uit Oekraïne, die ik weer gekregen heb van Emmeke Vierhout van de Stichting De Leeuw Kiev.
2: Ja, Emmeke, jij staat naast mij. Ja, je wil liever natuurlijk niet zo genoemd worden, zou ik ook niet willen. Maar in ieder geval, jij bent de vrouw van Kees Huizinga. Jullie hebben een boerderij in Kiev. Mensen kennen jou misschien ook wel. 4 jaar geleden brak er oorlog uit in Oekraïne. Jullie hebben daar dat echt van dichtbij meegemaakt. Je woont nu weer in Emmen. En jij staat hier tussen schilderijen. En dat geld gaat uiteindelijk naar jullie stichting, hè?
4: Ja. Judith heeft 2 schilderijen gemaakt. Eentje dus van Tommy en eentje van Marina Ovsyannikova. Een Russische verzetsheld eigenlijk. En het geld gaat naar onze stichtingen. Protect Ukraine en de Stichting De Leeuw Kiev. Ja.
2: En wat doen jullie met dat geld?
4: Wij hebben Stichting De Leeuw Kiev. Wij zorgen voor energievoorziening, voedselpakketten. En het gaat allemaal rechtstreeks. We hebben korte lijnen, omdat we natuurlijk allemaal zelf in Oekraïne wonen. En soldaten aan het front helpen met extra warme schoenen, ook accu's. En alle niet-legermiddelen leveren wij ook naar het front.
2: Ja, de oorlog is 4 jaar geleden begonnen, ik zei het al eventjes. Voor ons gewone mens, denk ik, al best wel weer ver weg. We beginnen bijna te wennen aan het nieuws, weer een droneaanval. Maar voor jullie is dat echt letterlijk heel dichtbij. Want je vertelde net nog, vorige week viel er nog wat uit de lucht.
4: Ja, nou, het is bij ons, het gaat ook up en down, net als die oorlog. En soms denk je, nou, het is vrij rustig. Maar goed, de afgelopen winter waren de bombardementen niet normaal. En ergens in die periode is er ook een kruisraket bij ons in een maïsveld terechtgekomen. Hebben wij nooit gezien. Dat is, maar nu we gingen oogsten, kwamen we hem tegen. Een onontplofte kruisraket, 18 meter lang. Lag in 3 stuk in ons veld. Ja, het is, er is niemand overheen gereden. Dus goed gegaan, maar natuurlijk wel bizar.
2: Ja. Kan jij eigenlijk bestaan hier in gewone leven van Emmen, terwijl je man daar zit? Dat lijkt me soms best wel tegenstrijdig ook, om dat allemaal te verwerken.
4: Ja, dat is het ook echt. Het is, ergens schakel je wel iets uit om niet de hele tijd, zeker bij die zware bombardementen, waar zoveel burgerdoden nu weer zijn gevallen. En de voedselvoorziening is nu weer enorm aangevallen. Is geen eten meer. Ja, ik lees het, ik registreer het en ga het gewoon door. Kinderen naar school brengen, zorgen dat alles loopt. Ja, dat is een soort, ik denk dat heel veel mensen die in zo'n situatie zitten dat snappen. Aan de ene kant ben je er continu mee bezig, maar je sluit het ook weer af. Omdat, je kan daar niet de hele tijd mee bezig zijn. Dat is gewoon niet mogelijk.
2: Hoe is het nu met Kees daar in Kiev?
4: Met hem is het goed. Ja, hij gaat goed. Alleen voor ons is voor ons bedrijf is het heel lastig dat de graan, de havens worden gebombardeerd, de opslag wordt gebombardeerd en wij kunnen onze spullen niet kwijt. En dat geldt dus voor alle boeren, maar er komt gewoon straks geen graan of mais meer het land uit. Dus dat raakt ons bedrijf natuurlijk direct, maar wij persoonlijk zijn gezond en leven en dat is dan weer de andere kant van het verhaal.
2: En de andere kant is ook dat je hier tussen de schilderijen staat die jij, Judith, met zoveel liefde eigenlijk ook hebt gemaakt. Met dat in je achterhoofd van het moet geld opleveren. Er komt straks een veiling. Wanneer?
3: Die veiling is al online. Die kan je al via de website kan je erop. En je kan al gaan bieden.
2: Wat is de website?
3: De website is atelierjudithdubois.nl. Ja. En ja, de hoop is dan net als het portret voor Zelensky. Wat ook, dat is ook alweer 4 jaar geleden in 2022.
2: Dat maakte jij, ja, ook.
3: Ja, voor Zelensky. Ook met zand en aarde uit Polen en allerlei gebieden rondom Oekraïne. En dat is toen geveild voor... dat is uiteindelijk 3000 euro, de opbrengst 3000 euro is naar het goede doel gegaan, naar Stichting De Leeuw Kiev.
2: Ja, en wat hoop je? Wat moet het minimaal opbrengen?
3: Ja, het dubbele. Nee. Ik heb het minimale bedrag om te bieden begint bij 1900 euro. Dat is, ja, dat is wat het minimaal moet opbrengen. Dus laten we hopen dat het daar verdubbeld wordt of een driedubbel. Laten we hopen dat het meer wordt dan de opbrengst van Zelensky.
2: Ja. Nou, je hoort het, René. Ja. Hier in de kerk van Emmen hangen echt prachtige schilderijen. Maar als je weet waar het uiteindelijk het geld naartoe gaat als je het koopt, ja, zou ik dat toch, als je het kan, toch een beetje moeite voor doen.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
4: Het is zo goed als 4:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. In Zuidoost-Drenthe mag er weer gesproeid worden met oppervlaktewater. Het verbod dat was ingesteld vanwege de droogte is opgeheven. Een gewonde vanmiddag bij een ongeluk op de A32 bij Meppel. Een taxi raakte van de weg, kwam tegen een boom tot stilstand. Een inzittende van de taxi is naar het ziekenhuis gebracht. En Lex Baas uit Exlo is terug in het groen-wit van handbalclub ENO. Volgende week maakt de 27-jarige linkeropbouwer na 6 jaar zijn rentree in de eredivisie. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En daar is Gert Voerman met het weer.
5: Vanmiddag is er ruimte voor de zon. Er trekken ook wat velden, hoge middelbare bewolking over. En de temperatuur loopt verderop. Eind van de middag dan is het een graad of 28 op veel plaatsen. Misschien een onweersbui, maar meer onweersbuien de komende nacht. Met temperaturen die dan dalen tot een graad of 15.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. En ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Hey Remon!
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Vlieg door je tijdlijn.
12: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Hey, Remon!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Vodafone! Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.

0: Ach ja, het had zo mooi kunnen zijn, hè. Sam Cooke en Wonderful World. En daarvoor nog Running with the Night van Lionel Richie.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Over een maand, min een dag, dan is het zover. 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen. Het Crossroads Blues Festival. Met een hoop topartiesten uit de blueswereld. Waaronder Erwin Java en Erwin Nijhoff. Maar er is nog veel meer te beleven. Nou, je kunt er naartoe. Hartstikke leuk.

0: Herken je die vrolijke zomerse liedjes nog als ze een beetje door de bluesmangel zijn gehaald bij Wim? Nou, ik denk dat ik ze wel makkelijker gehad heb de afgelopen dagen. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Hè? Laat er ook eens een keer een moeilijke tussen zitten. Het hoeft niet allemaal vanzelf te gaan. Luister goed. En welk bekend zomersliedje heeft Wim hier op zijn Drents verbloest?
1: Voor een flirt met jou zal ik werkelijk alles doen. Voor een flirt met jou zal ik overal toe bereid wezen. Voor een flirt.
0: Ik had hem moeilijker in mijn hoofd toen ik het las wat de opgave was dan dat ik hem nu hoor op mijn koptelefoon. Ik denk dat die wel te doen is. Als jij weet welk liedje dit is, en dan is eigenlijk de titel van het liedje is het belangrijkste. Maar als je de artiest er ook bij hebt, vind ik het helemaal mooi. Kijk maar even, we zijn niet super streng. Maar welk liedje wordt hier bedoeld? Ik hoor het graag van je. We gaan de lijnen openzetten. Je mag appen, je mag bellen. Ik vind het allemaal goed. Het kan allemaal naar hetzelfde nummer. 0592-3311-88. En ach, ik ben eigenlijk zoals altijd in een buitengewoon goede bui. Dus ik laat hem gewoon nog één keertje horen. Kan mij het schelen.
1: Voor een flirt met jou zal ik werkelijk alles doen. Voor een flirt met jou zal ik overal toe bereid wezen. Voor een flirt.
0: Titel is dus het belangrijkste. De artiest erbij. Nou, dat is een extra eervolle vermelding, zou je kunnen zeggen. Geef het maar door. En misschien ben jij van de partij over een maand in de Nieuwe Kolk. 0592-3311-88. Hey, we zitten hier ook al een beetje in het blueshoekje. Met Laszlo Buring. Dit is Hit the Road.

0: Lekker dit altijd, de Doobie Brothers en What a Fool Believes.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: In de Nieuwe Kolk in Assen gaat het allemaal gebeuren. En in Assen woont ook Jaap Koekoek. Goedemiddag, Jaap.
2: Goedemiddag.
0: Ben je er al eens geweest op het Blues Festival?
2: Nee, nog niet.
0: Nog niet. Wel een bluesliefhebber, hoop ik, hè?
2: Ja, ik heb er wel eens wat van gezien. Ik vond het altijd wel leuk om te zien. Maar ja. Ik heb niet ben niet echt naar festivals geweest, maar ik heb wel eens wat van gezien.
0: Ja. Ja, en dit is in de Nieuwe Kolk, dus dat is al leuk. Dan is er gewoon in elke zaal is er iets te doen. Dus stel je voor dat je naar een band staat te kijken. Nou, dat je het na 3 liedjes wel gezien hebt. Nou, dan loop je een rondje en dan kijk je in een andere zaal, hè?
2: Ja.
0: Dus dat is leuk. Wie weet wat je nog voor verrassende dingen tegenkomt. Onder andere Erwin Java van de Blizzards is van de partij. Erwin Nijhoff is er. Er is een speciale QB-tribute, dus dat is ook al mooi. Dus ja, dat is wel leuk om mee te maken. Maar goed, misschien lopen we veel te hard op de feiten vooruit, want we hebben de opgave in dat spelletje nog. Mijn sympathieke collega Wim, die heeft namelijk een bekend zomerliedje door een bluesjasje gehaald.
3: Voor een flirt met jou zal ik werkelijk alles doen. Voor een flirt met jou zal ik overal toe bereid wezen. Voor een flirt.
0: Nou, het viel denk ik wel een beetje mee, Jaap, of niet?
2: Ja, ja, dat was Pour un flirt van Michel Delpech. Yeah!
0: Kijk, hij spreekt zijn talen, onze Jaap. Dat doe je goed.
2: Ja.
0: Pour un flirt van Michel Delpech, waar je meteen dat zomervakantiegevoel altijd van krijgt. En meteen als dit begint al, dat hamerende pianootje. Nou, dan begint de zon weer spontaan te schijnen. Hé, Jaap, jij gaat er naartoe. Ja. Leuk, hè?
2: Oh, ja, leuk, ja.
0: Dan ga je al 2 vrijkaarten sturen en doen we er ook nog een t-shirtje bij.
2: Oké. Okay.
0: Dus dan kun je helemaal in stijl daar naartoe. Veel plezier daar en laat de afloop nog even weten hoe het geweest is, hè?

voor nog een soort van bonusweekje zomervakantie hebben in Frankrijk. Zo klinkt het. Michel Delpech en Pour un Vlucht. Het liedje dat we zochten in het bluespelletje. Jaap Koekoek uit Assen, die is erbij. Nou, die kan lopend daar naartoe, want het is in de nieuwe kolk. Over een maandje. Morgen nog een rondje van dat spel. 4 keer zelfs, om precies te zijn. In elk programma spelen we het nog weer een keer. Het bijzondere bluespel waarmee dus nog die vrijkaarten en die t-shirts te winnen zijn. Hartstikke leuk. Morgenochtend in alle vroegte weer in de ochtendshow rond 8:30.

Adams en Feel. En daarmee loopt het richting 5 uur. Dat betekent dat we ons hier weer gaan opmaken voor het zogenaamde en inmiddels al behoorlijk legendarische augustusuurtje. Zometeen tussen 5 en 6, dan nemen we weer een augustus uit het verleden onder de loep om dat gevoel van toen weer een beetje tevoorschijn te trekken. Vooral via de muziek natuurlijk, maar ook door even te kijken wat er zoal gebeurd is in de wereld in die periode. En zometeen gaan we volop terug naar augustus 1968. En daar

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Studio Steenbergen met René Steenbergen.

0: Het zijn de Rolling Stones, dat had je natuurlijk al lang gehoord. En Jumping Jack Flash.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: En dat liedje ontstaat als de Rolling Stones bezig zijn met de opname die uiteindelijk zullen leiden tot het album Beggar's Banquet. Daarvoor hebben ze zich teruggetrokken op de boerderij van gitarist Keith Richards. En op een ochtend worden ze vroeg wakker door allerlei lawaai. Nou, als zanger Mick Jagger aan Keith vraagt wat voor geluid dat is, dan zegt Keith: ah, niks aan de hand, joh, dat is de tuinman. Dat is Jack, dat is Jumpin' Jack. Nou, dat wordt de inspiratie voor een van de grootste klassiekers uit het hele oeuvre van de Rolling Stones. Een dikke hit in 1968, Jumpin' Jack Flash. Ja, augustus 1968, daar gaat het tot 6 uur om in dit radiouurtje. Is de tijd dat we een vrij wisselvallige, natte zomer hebben. Het voorjaar was al wel opvallend warm, dus dat gaf nog wel goede hoop. Maar in de echte zomer blijft er weinig over. Veel bewolking, nogal wat frisse dagen en er valt ook behoorlijk wat regen. Nou goed, dan toveren we de zomer van dat jaar gewoon op de radio tevoorschijn. Hè. Dat gaat vast wel weer lukken. Want het zijn gevarieerde top 40 lijstjes hoor, in augustus 1968. Dat ga je het komend uur wel merken. En om dan maar meteen even zomers af te trappen, dat lukt natuurlijk altijd wel, hè, met de muziek van The Beach Boys.

voorjaar van 1968. Dan zendt de Amerikaanse omroep CBS een special uit rondom Herb Alpert. Eigenlijk trompetist, maar zo af en toe wilde hij ook nog wel eens een deuntje zingen. En dat doet hij in dit programma met This Guy's in Love with You. Zijn ode aan zijn vrouw Sharon. En er komt zoveel vraag naar die compositie van Hal David en Burt Bacharach dat het liedje op single uitkomt en het wordt een dikke hit. This Guy's in Love with You staat in Amerika 4 weken nummer 1. En bij ons hier in de top 40 komt hij tot nummer 11.

9 weken top 40 voor The Doors met Hello, I Love You. In augustus 1968 bereiken ze met een nummer 14 notering hun hoogste positie. Ja, er breekt nog wel een klein relletje uit, hoor. Als de manager van de Engelsgroep The Kinks, ja, die vindt eigenlijk dat het liedje wel heel erg veel lijkt op hun All Day and All of the Night.

Ja. Ergens snap ik het wel. Nou, de manager die gaat ermee naar Kings frontman Ray Davies. En die stelt voor om de Doors voor de rechter te slepen. Waarop Ray zegt, ja, voor mij is het gewoon genoeg als het gewoon een beetje opbiegt hoor. Waarop de manager antwoordt, dat heeft Jim Morrison al gedaan en juist daarom moeten we er een zaak van maken. Nou, dat doen ze ook en uiteindelijk wordt er buiten de rechtszaal een schik

Gary Puckett en de Union Gap en Young Girl. En dat is best een omstreden liedje. Want het gaat over een man die zich, gelukkig net op tijd, realiseert dat het meisje waar hij verliefd op is, minderjarig is. Young Girl staat maar liefst 15 weken in de top 40 en bereikt de nummer 2 positie uiteindelijk. En daar houdt het succes niet mee op, want in diezelfde periode staan ze ook in de lijst met Lady Willpower. Lady.

Willpower wordt met 8 weken top 40 en een nummer 8 notering net iets minder groot qua hit dan Young Girl. Zit wel een beetje in hetzelfde hoekje, hè? Misschien was dat het probleem ook wel. Nou, dit is ook mooi. Vertel ik je zo meteen meer over. Marilee Rush en Angel of the Morning.

0: vaak gecoverd. Bijvoorbeeld door Dusty Springfield, Olivia Newton-John, Chrissy Hynde. En zelfs de Guys and Dolls. Maar dit is wel echt de bekendste versie van Merrily Rush. Die in augustus 1968 bij ons in de top 10 staat. Het liedje is trouwens geschreven door Chip Taylor. Die voor het liedje is geïnspireerd door Ruby Tuesday van Rolling Stones. Dat zit er wel een beetje in, hè. Angel of the Morning is eigenlijk bedoeld voor Connie Francis. Maar die weigert het op te nemen omdat het liedje gaat over de ochtend na een, laten we zeggen, eenmalige wilde nacht. En dat vindt Connie Francis toch niet helemaal bij haar imago passen. Ja, dan eens even kijken naar Nederlandstalig werk in de top 40 van augustus 1968. Zo staat dit liedje erin, dat eigenlijk valt onder het kopje uit de hand gelopen grappen, want het is eigenlijk een project van de groep After Tea uit Delft. Tijdens plaatopname komen toetsenist Hans van Eyck en zanger-gitarist Polle Eduard op het idee om een liedje te maken in de stijl van de succesvolle Limburgse groep De Heikrekels. Nou, dat leidt uiteindelijk tot deze smartlap.
1: Moest dat nou, lieveling, moest dat nou.
0: Moest dat nou? En dat brengen ze dan uit onder de naam De Martino's. En tot hun eigen verbazing wordt het met een 16e plaats in de top 40 nog een groot succes ook. Ja, dan is er ook nog een liedje van een groep die we ook kennen van Trouw niet voor je 40 bent. En van die andere hit Mijn naam is Haas. Hier is het Lowland Trio en ik kan geen kikker van de kant afduwen.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Het is bijna 6:02. Beetje aan de late kant. En daarom snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Het nieuwe zwembad in Hoogeveen krijgt steeds meer vorm. Tijdens een inloopavond gisteravond reageerden inwoners enthousiast, maar klonken ook zorgen over mogelijke geluidsoverlast. In Zuidoost-Drenthe mag er weer gesproeid worden met oppervlaktewater. Het verbod dat was ingesteld vanwege de droogte is opgeheven. En een gewonde vanmiddag bij een ongeluk op de A32 bij Meppel. Een taxi raakte van de weg, kwam tegen een boom tot stilstand. En een inzittende van die taxi is naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl. En daarvoor kun je natuurlijk ook terecht in de app. En dan naar Gert Voerman voor het weer. Goedemiddag Gert.
6: Goedemiddag René.
5: Hey Gert, nou vanmiddag druppelde hier al berichten binnen over mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Die zeiden van het lijkt op de warmste zomer uit te draaien sinds de officiële metingen zijn begonnen.
6: Ja, die kans is gewoon heel groot, eigenlijk wel zeker. Aanstaande maandag gaan we afsluiten, 31 augustus, ja. De laatste dag van de meteorologische zomer. En landelijk gaat hij de warmste zomer ooit worden met kennis van nu. Een historische zomer dus. En wat dat betreft sloten we vandaag weer prachtig weer aan in onze provincie. Wijster 29,3, Hogeveen 29,4, de Kiel 29,9. Dus bijna de tropische grens van 30 graden. En dat was vooral vanmiddag, want vanochtend begonnen we met zon. Toen kregen we wat bewolking, dat was een warmtefront. En toen kwam vanmiddag die hele warme lucht binnen, maar ook vochtige lucht. En vanavond blijft het lang warm. Ik denk dat het vanavond droog blijft. Er is een kleine kans op een bui, maar ik denk niet meer dat die ontstaat. Maar dat gaat vannacht veranderen. Ik denk eind van de avond, misschien vlak na middernacht, van het zuiden uit enkele regen- en onweersbuien. Een soort buiencomplex is dat. Met plaatselijk dus misschien ook even heftige verschijnselen. Met onweer dus, hagel, windvlagen. Er zijn ook plekken waar het wel regent, misschien wat rommelt, maar verder gerustig blijft.
5: Ik vind het altijd wel gezellig als ik onder mijn dekbedje lig.
6: Ja, zeker. Zeker. Ja, ik hou er ook al van. Eind juni hadden we een paar situaties. En dan, het nadeel is dat ik daar s'nachts niet slaap. Maar eind juni had je een situatie. Nou, dan ging het ineens een stuk door met die weerlicht.
5: Ja, maar jij bent een weerman, Gert. Jij zit natuurlijk dan midden in de nacht met je kladblokje voor het raam om te kijken wat er allemaal gebeurt.
6: Komt wel op neer, ja. Ja, daar heb je wel gelijk aan. Dus ik heb het klapblokje alweer klaar liggen voor vannacht. Want dus die buien dus. En dan in de loop van de nacht trekken ze weg, koelt het af, 18 graden. En morgen gaan we min of meer op herhaling. In die zin, het is ook wel verschillen hoor. Er staat een zuidwestenwind, een stevige zuidwestenwind. Wat minder warm, 23 graden. Maar die herhaling zit vooral in de buien. Er ontstaan namelijk in de loop van de ochtend stapelwolken. Die gaan doorgroeien. En eind van de ochtend, en zeker in de middag, begin de avond, trekken dan weer enkele regen. En onweersbuien over. Ook weer met de bekende verschillen van plek tot plek. De zwaarste buien kan weer hagel bij zitten, onweer dus. Maar ook zware windstoten. En omdat het overdag is, dat er wat meer energie is dan 's nachts, zou het zomaar kunnen zijn dat die windstoten lokaal wat zwaarder gaan uitvallen dan de komende nacht. En dan zaterdag weer een paar buien. Minder heftig, ook ruimte voor de zon dan 22 graden. En zondag min of meer vergelijkbaar. Dus we gaan weer terug naar normaal voor de tijd van het jaar. En dus vannacht even afwachten hoe dat onweer zich gaat ontwikkelen.
5: Ja, je zegt weer terug naar normaal. Maar wat is tegenwoordig nog normaal, hè? Kun je ze onderaf gaan afvragen.
6: Dat kun je langzaam wat afzeggen. Gaan vragen. Als je kijkt naar de statistieken, en dan pakken ze de periode, boek even uit mijn hoofd, 1990-2020. Dan is eind augustus 21-22 graden normaal. Nou, begin september is dat dan 21 graden. Maar ja, de vraag is wat terecht. Wat is langzamerhand normaal?
5: Ja. Nou, kijk, daar hebben jou en je collega's dan voor, hè, om ons daar een beetje van op de hoogte te houden allemaal.
6: We doen ons best.
5: Zo is het. Dankjewel, Gert. Fijne avond, hè.
6: Jij ook, hè. Hoi.
7: Hé, wat is dat?
8: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
7: Doe maar duur.
8: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
9: Greenwave.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
18: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
19: In Hoogeveen.
20: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
17: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.

0: zo heet het liedje, hè? Calo La Vida van Raymond Frogat. Het liedje wordt trouwens ook wel Red Balloon genoemd. Ja, dat komt ook vaak in de tekst terug, hè? In augustus 1968 staat het liedje 2 weken op nummer 3 in de top 40. En daarvoor hoorde je trouwens nog de onvervalste palingsound van The Cats met Times Were When. En zij wisten net niet de nummer 1 te halen, maar ze stonden wel mooi heel augustus 1968 op nummer 2 in de top 40. En dat is ook wat waard, hè? Goed, zullen we eens even naar de Beatles gaan? In de zomer van 1968 gaat in het Pavilion Theater in Londen de film Yellow Submarine in première.
1: Nothing is real. The Beatles. Yellow Submarine.
2: We all live in the Yellow Submarine.
1: The Yellow Submarine.

Ja, de film Yellow Submarine dus. Een redelijk onbegrijpelijke tekenfilm waarin de Beatles niet eens hun eigen stemmen inspreken. Nou, wel zijn John, Paul, George en Ringo persoonlijk bij de première aanwezig. Eind augustus komen de Fab Four met hun tweede single van dat jaar. En dat zal uiteindelijk ook hun laatste blijken. Het liedje wordt door Paul McCartney geschreven voor Julian, de zoon van John Lennon, als troostliedje na de scheiding van zijn ouders. Het wordt een grote hit en een echte Beatle-klassieker.

Bijna 7 minuten Hey Jude van de Beatles. Eind augustus komt hij uit. Niet veel later staat hij maar liefst 7 weken op nummer 1 in onze top 40. Ja, dat zijn nog eens hits, hè. Jongen, nou ja, goed. Maar wat was nou de allergrootste hit in augustus 1968? Dat ga ik je zo meteen laten horen. Na deze

Belgische trots, de Golden Earrings. Ja, toen waren het nog de Golden Earrings. En later hakten ze die S eraf. En ja, de rest is geschiedenis natuurlijk. Hè. Dong, dong, dikkie, dikkie, dong. Oh, wat was het weer een buitengewoon aangenaam uurtje, hè, het afgelopen uur. Kan niet anders zeggen. 1968, augustus 1968, om precies te zijn. En dan komen we nu weer zo'n beetje uit bij het absolute hoogtepunt. Hè? De apotheose van dit uurtje. Want het loopt toch een beetje als een rode draad door deze uurtjes heen. Wat was dan nou eigenlijk de allergrootste hit in augustus? In dit geval 1968. Nou, dat is een liedje dat uiteindelijk ook de allerbest verkochte single van het hele jaar zal blijken te zijn. Het liedje staat in totaal maar liefst 27 weken in de top 40. Dus net iets meer dan een half jaar. En van die 27 weken staat hij maar liefst 10 weken op nummer 1. Dus dat is 2,5 maand. Nou, dan kun je wel van een hit spreken. Hè? Het is een Duitsstalig liedje van een Limburgse zanger. Gaat dan al een lampje branden? Moet haast wel, hè? De grote hit van augustus 1968 is van Heintje en is getiteld Ich bau dir ein Schloss. Nou, daar gaan we dit uurtje mee afsluiten, maar niet voordat ik je verteld heb dat we morgen nog één keer teruggaan naar een augustus uit de geschiedenis. Morgen gaan we precies 50 jaar terug in de tijd. Dan gaan we terug naar augustus 1976. Dat dus morgen tussen 5 en 6. Maar nu dus nog even eentje uit 68. En wat voor eentje uit 68? Heintje dus. En ich bau dir ein Schloss. Ik wens je een mooie avond. En tot

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
9: Kurk 24.
8: Kurk24.nl.
10: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Hey, wat is dat?
19: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
18: Doe maar duur.
19: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
20: Greenwave.
19: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Radio Drenthe.
21: Muziek voor volwassenen.
6: Met Johan Derksen.

0: en fijnproevers. Borden vol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Louisiana is een broeinest voor goede bluesgitaristen zoals Ted Benoit. Hij maakt al jaren ijzersterke bluesalbums en hij stond nog nooit op een Nederlands bluesfestival. Hij werd groot in de Bluesbox, de beroemde bluesclub in Baton Rouge. En hij heeft in het centrum van de stad Yuma zijn eigen Ted Benoit Music Café. Ted Benoit, nice and warm.

Tebenois, nice and warm. Snooks Eaglin, dat was een blinde straatartiest uit New Orleans. Hij klonk als Ray Charles en daarom kreeg hij de bijnaam Lil Ray Charles. Als gitarist was hij jaren actief in de band The Flamingos en als soloartiest kreeg hij een nieuwe bijnaam, The Jukebox, omdat hij alle nummers kon spelen. Hij overleed in 2009 op 72-jarige leeftijd. Snooks Eaglin, 9 Pound Steel.

Brooks Eaglin, 9 Pound Steel. Devil Crawford uit New Orleans is een veelzijdige artiest. Hij zingt gospel, jazz, blues, Cajun, Zydeco en rock'n'roll. Hij begon als barpianist met nummers van Ray Charles en tegenwoordig houdt hij het oeuvre van Fats Domino in stand. Devil Crawford, Still in Love.

Devil Crawford, Still in Love. Kenny Neal uit New Orleans, dat is de zoon van mondharmonica-speler Raffle Neal. Hij deed ervaring op in de bands van Slim Harpo en Buddy Guy. Later speelde hij nog bij Lucky Peterson en in Canada bij de Downchild Blues Band. Kenny Neal, she ain't happy unless she's sad.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Soul Queen of New Orleans van Irma Thomas is het album van deze week. En de Hurricane Katrina verwoestte het huis van Irma Thomas in New Orleans. En ze moest noodgedwongen 97 kilometer verder gaan wonen in de stad Gonzales. Maar in 2018 keerde ze terug in haar vertrouwde New Orleans. Irma Thomas, Wish Someone Would Care.

Emma Thomas, Wish Someone Would Care. C.J. Chenier, dat is de zoon van accordeonist Clifton Chenier, de Seidico-specialist uit Louisiana. Hij begon in de band van zijn vader, maar in 1987 overleed Clifton Chenier en toen nam C.J. Chenier de taak over als bandleider. C.J. Chenier, The Moon is Rising.

Candace Osborne, Every Bit of Love. Bobby Charles uit Abbeville, Louisiana, schreef als teenager al De wereld heet See You Later, Alligator. Later schreef hij ook nog Walking in New Orleans en voor Fats Domino de hit It Keeps Raining. Hij schreef ook nog een nummer voor Bob Dylan, He's Got All the Whiskey. En hij speelde op het afscheidsconcert van de band in San Francisco. Bobby Charles, The Jealous Kind. Baby.

Bobby Charles, The Jealous Kind. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Mighty Sam McClain kwam uit Monroe in Louisiana. Hij was 15 jaar de zanger van de band van Little Melvin Underwood. En het was opvallend dat een blueszanger waanzinnig populair werd in Japan. Later vestigde hij zich in New Hampshire en daar overleed hij in 2015 op 72-jarige leeftijd. Mighty Sam McClain, When the Hurt is Over.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Hé, hey, wat is dat?
14: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
13: Doe maar duur.
14: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
17: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar er kwam een beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Dat blijkt het onderzoek van Nieuwsuur, vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
19: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
18: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
20: Radio Drenthe.
21: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: bij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 18:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt. Goed.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij je? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: tijd.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde